0: Hello?
1: Hi.
0: Oh, it's you.
1: Hi.
0: How are you?
1: Hi, dude. How are you?

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het WK voetbal heeft Engeland de kleine finale om de derde plaats gewonnen na een spektakelwedstrijd tegen Frankrijk. Engeland won met 6-4. Bij de rust stond het al 4-0. De Fransen kwamen nog terug tot 4-3, maar dan liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland en Mbappé 2 keer voor Frankrijk. Hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten. 2 meer dan Lionel Messi. Maar die speelt vanavond wel nog de grote finale tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En voor Engeland is die derde plaats het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden. Het Amerikaanse leger heeft voor de 8e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het ging om een vergelding voor de Iraanse aanvallen van eergisteren in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse soldaten omkwamen. Een 1/3 is nog altijd vermist en 4 anderen raakten gewond en hadden verzorging nodig in het ziekenhuis. Op verschillende plaatsen in Iran zijn ontploffingen gemeld, maar er is nog geen nieuws over doden of gewonden. En de burgemeester van New York, Zoran Mamdani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren als die daar in september naar de VN-top komt. Dat heeft Mamdani gezegd aan de New York Times. Hij zegt erbij dat hij de zaak wel nog bespreekt met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel voor oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen in Gaza. De dag begint grijs met kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust. We halen maximaal tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het Amerikaanse leger heeft voor de 8e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het ging om een vergelding voor de Iraanse aanvallen van eergisteren in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse soldaten omkwamen. Een derde is nog altijd vermist en 4 anderen raakten gewond en hadden verzorging nodig in het ziekenhuis. Op verschillende plaatsen in Iran zijn ontploffingen gemeld, maar er is nog geen nieuws over doden of gewonden. Op de renbaan in Milaan in Italië is een concert van rapper Bad Bunny stopgezet na zwaar stormweer. Zowat 75.000 fans moesten al na 5 nummers vertrekken. Heel wat van hen raakten gewond door dikke hagelbollen. Door die storm viel ook een deel van het metroverkeer in Milaan stil. Het is nog niet duidelijk of het concert op een ander moment ingehaald wordt. Op het WK voetbal heeft Engeland de kleine finale om de 3e plaats gewonnen na een spektakelwedstrijd tegen Frankrijk. Engeland won met 6-4. Bij de rust stond het daar al 4-0. De Fransen kwamen nog terug tot 4-3, maar dan liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland en Mbappé 2 keer voor Frankrijk. Hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten, 2 meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond wel nog de grote finale tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En voor Engeland is die 3e plaats het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden. De dag begint grijs met kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust en we halen maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
3: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
4: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
3: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
4: Wie is dat? Ook een kinesist?
3: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
5: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
8: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
7: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
8: Ik kom die direct halen, hè.
7: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaan spottu. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks aan de soep, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Spektakel op het WK voetbal. Daar heeft Engeland afgelopen nacht de kleine finale om de derde plaats gewonnen tegen Frankrijk met maar liefst 6-4. Engeland stond bij de rust al 4-0 voor. De Fransen kwamen na een zwakke eerste helft toch nog terug tot 4-3, maar daarna liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland. Na de teleurstelling door de uitschakeling in de halve finales mogen we 4 zijn, zegt hij.
6: I don't think anything can lessen the pain that we felt. That one really hurt us, I'll be honest. But today was just about being professional, finishing strong and we can be proud of ourselves to achieve that.
5: Voor Engeland is de derde plaats ook het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden beter. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten voor Frankrijk en hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten. 2 meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond wel nog de grote finale met Argentinië tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En bij Frankrijk stopt Didier Deschamps na 14 jaar als bondscoach. Hij kreeg op zijn laatste persconferentie zelfs applaus van de journalisten.
7: J'ai reçu tellement de messages, de très très beaux messages. Je vous cache pas, je vais pas pleurer devant vous. Même si je pourrais, mais voilà, qui m'ont touché énormément.
8: Au nom de tous, on voulait te remercier pour cette attitude avec nous pendant ces 14 années.
7: Merci, c'est gentil.
5: Deschamps is 57 en pakte als coach met Les Bleus de wereldtitel in 2018. Zowel op het EK ervoor als op het WK erna verloor Frankrijk nog de finale. De gevangenisvakbonden zijn niet te spreken over de invoering van de minimale dienstverlening tijdens een korte staking. De ministerraad heeft dat beslist, maar Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond noemt dat onbegrijpelijk.
9: Men heeft beslist om personeel vanaf het eerste moment op te vorderen via de gouverneur, desnoods met de politie aan de deur. Dat betekent dat mensen die in onmogelijke omstandigheden werken, verplicht om te blijven komen werken wanneer ze het werk wensen neer te leggen. Ik dacht dat de periode van dans dat die voorbij was, maar blijkbaar voor deze regering moet dat allemaal kunnen.
5: De vakbonden waarschuwen ook voor een gebrek aan veiligheid en voor oververmoeidheid bij het personeel. De hulpdiensten in Brussel dreigen met een staking nu dinsdag op de Nationale Feestdag. Ze klagen over te weinig personeel en voertuigen en protesteren tegen verplichte overplaatsingen zonder overleg. Eind vorige maand kondigde de brandweer ook al een nationale staking van onbepaalde duur aan. Het Amerikaanse leger heeft voor de 8e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het ging om een vergelding voor de Iraanse aanvallen van eergisteren in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse soldaten omkwamen. Een derde is daar nog altijd vermist en 4 anderen raakten gewond en hadden verzorging nodig in het ziekenhuis. Op verschillende plaatsen in Iran zijn ontploffingen gemeld, maar er is nog geen nieuws over doden of gewonden. De dag begint grijs met kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust en maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden. Dinsdag wisselend bewolkt en droog. Woensdag en donderdag regen en 23 graden. En vanaf vrijdag droger en een beetje warmer.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong.
13: Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
15: Ja,
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.
19: Good morning.
20: Het is weer zondag. Het was net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen. Hij bezorgt je een zondagmorgen zonder zorgen.

Zondagmorgen, zondag 19 juli 2026. Hey, luisteraar, een hele goede morgen. Ik ben zo fier en zo blij als een kermisvogel, want ons Maria is terug aan de telefoon. En dat doet goed aan mijn hartje, aan alles wat hier goed is van Radio Minerva. Dus als u wat te zeggen of te vragen hebt, u weet haar te vinden op ons welgekend telefoonnummer 03-219-1727. En ja, inderdaad, we zijn de laatste weken ingegaan om uw stem te laten horen van onze top 1000. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, bel ons even. Laat eens uw stem horen. Laat eens aan ons Maria horen wat uw favoriete muziek is. En misschien dat wij die allemaal mee noteren in die top 1000. Want u weet, vanaf 17 augustus, maandagochtend, beginnen we er live aan. En dan geeft Karin de aftrap om 8 uur 's ochtends.

0: Ja, over het weer kunnen we ook heel kort zijn. Het is hier een allegaartje nu boven het Sint-Anneke. Wat bewolking, wat donkere wolken. Die denken van, we moeten toch een beetje nat geven. Maar veel komt daar niet uit, hè.
1: Nee.
0: Een graad of 20 is het op dit ogenblik hier. Menselijke temperaturen noemt men dat dan. En je weet, als jij al aan die ontbijttafel zit, laat het u smaken.

Bon, laten we samen naar 10 uur gaan luisteren. Je weet, je krijgt van mij zo dadelijk nog een beetje info wat betreft onze radio. Wat er allemaal te gebeuren staat hier vandaag en de komende weken. En laten we beginnen natuurlijk met de man die het altijd doet voor mij. Meneer Jerry Veel, en heeft het over zijn Yellow Days.

De absolute vlam van onze Jan van Dam luisteraart. Elke vrijdagochtend tussen 10 en 12 en zondag, zaterdagochtend tussen 10 en 12. Deze Connie Francis met haar versie van de La Paloma.

0: Strange.
1: Ze gaat vooral de geschiedenis in als het leuke blonde Britse meisje dat in 1967 op blote voeten het Eurovisie Songfestival won met dit nummer Puppet on a String. Dat hetzelfde meisje een uitgesproken hekel had aan dat liedje en later overtuigd aanhangster van het boeddhisme zou worden, dat is maar weinig mensen bekend. Deze Sandy Show uit 1960. Goedemorgen allemaal.

Had u het gemerkt dat wij onze popcorn-dressoir hadden opengetrokken met deze Laurie Leman en haar Johnny Angel? En je weet het, aanstaande donderdag doen we dan weer al voor de vierde keer onze feesttent volledig vol laten lopen voor swing and jive en popcornavonden heel de zomer door. En ja, als je nog niet bent geweest, je bent van harte welkom. Je weet het, kom maar eens af, hè. Het is gratis, het kost je niks.

0: wat mooi van Lenny Welsh. He goes from rags to riches. 20 minuten over 9. Goedemorgen allemaal.
1: Dit is Goedemorgen Antwerpen met Annie van Tichelen.

Natuurlijk mag ik hem niet vergeten, want ons Marjakje Elvis hier terug aan de telefoon. En ze heeft het verdiend, deze Elvis Presley, met The Wonder of You. En nu gaan we wakker worden, hè, mannen. Oh ja, hè. Ik wakker, iedereen wakker. Hè. Dit zijn The Night People met een lekkere disco. And again, and again.

0: Even Hunksel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
1: Verongs is dat manneke.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een volkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
8: Ik lig nog op mijn broek. Maar dan Danny, die is er al uit.

Uit een tijd toen er nog geen gsm's bestonden en je me gewoon maar moest bellen om te zeggen dat je elkaar graag zag. Meer dan 30 jaar oud is dit nummer van Stevie Wonder boven Wonder. And I just call to say I love you. Er moet nogal een telefoonrekening gehad hebben, hè, in die tijd. En nu even naar de Mavericks, dames en heren. Met een leuk swingertje op de dansvloer. And back in your arms again. Goedemorgen, welkom bij Minerva.

0: Muziek die je zeker ook donderdagavond gaat tegenkomen in onze feesttent van Radio Eleva. Want je weet, we doen de swing and jive. En af en toe een vleugje popcorn erbij. En je weet het, de inkom is gratis. Kom eens meegenieten hier op het Sint-Tanneke in de feesttent van Zweeds. Met deze Mavericks en Back in Your Arms Again.
1: Eens Minerva, altijd Minerva.

Ik moet eerlijk toegeven, ik heb van die mensen nog nooit gehoord. Lina Termini is dit. En The Hills Are Your Because of You. Kijk eens aan, hier zijn de jongens van Christie.

Die mannen van Greenpeace gaan er niet mee kunnen lachen hoor, als je over een Yellow River gaat spreken. Je hoorde de heren en dames van Christie.

Wat mooi van Kenny Rogers. You're my lady. Bijna 9:50. Als je nog niet wakker bent, we gaan het doen hoor. Ik ga je wakker maken. Jawel. Kom, we schudden aan de poten van je bed met deze van Tom Jones.

Hij weet niet waarom, en hij doet het toch maar. I don't know why I love you, but I do. Dat was Tommeke natuurlijk. En dit wordt hem onze laatste vocale in deel 1. For the secrets that you hide.

Ik kan hem alleen maar bijtreden, deze Engelbert Humperdinck. I need you, want we hebben onze luisteraars natuurlijk nodig. Als u het goed vindt, dan gaan we samen naar 9 uur. We gaan zoeken naar de reclame en het nieuws. En dan maken we graag weer een afspraak voor deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen van zondag 19 juli 2026. Tot zo weet.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De kachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
5: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Het agentschap Wegen en Verkeer betaalt miljoenen aan schadeclaims voor voertuigen die schade oplopen door putten en verzakkingen op Vlaamse wegen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg bij de minister van Mobiliteit. Ze staan vanmorgen in de Zondag. De voorbije 5 jaar ging het om ruim 2 miljoen euro. Je hoort Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
7: Dat gaat niet alleen over snelwegen, maar ook gewestwegen, fietspaden. We weten dat die kwaliteit op vele plaatsen al een stuk hoger ligt dan de afgelopen jaren. Maar we moeten er verder voor zorgen dat die nog verder verbetert om op die manier te voorkomen dat die schade ontstaat. Nu, niet alle schade kunnen we uitsluiten. Denk bijvoorbeeld aan stormweer.
6: Vorig jaar werd maar 1 op de 3 schadeclaims ook echt terugbetaald. De hulpdiensten in Brussel dreigen met een staking, nu dinsdag, op de Nationale Feestdag. Ze klagen over te weinig personeel en voertuigen en protesteren tegen verplichte overplaatsingen zonder overleg. Eind vorige maand kondigde de brandweer ook al een nationale staking van onbepaalde duur aan. Rusland heeft opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne met raketten en drones. Onder meer de hoofdstad Kiev werd geraakt. Daar vielen zeker 1 dode en 9 gewonden. Volgens de burgemeester sloegen raketten in op 2 flatgebouwen en een supermarkt. In de Oekraïnse havenstad Odessa vielen minstens 2 doden en 4 gewonden bij een Russische aanval op een pretpark. Gisteren viel het Oekraïnse leger dan weer een distributiecentrum aan in het westen van Rusland. Daarbij vielen minstens 8 doden en 60 gewonden. Spektakel op het WK voetbal. Engeland heeft afgelopen nacht de kleine finale om de 3e plaats gewonnen tegen Frankrijk met maar liefst 6-4. Engeland stond bij de rust al 4-0 voor. De Fransen kwamen na een zwakke eerste helft toch nog terug tot 4-3, maar daarna liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland. Na de teleurstelling door de uitschakeling in de halve finales mogen we 4 zijn, zegt hij.
8: I don't think anything can lessen the pain that we felt. That one really hurt us, I'll be honest. But today was just about being professional, finishing strong and we can be proud of ourselves to achieve that.
6: Voor Engeland is de 3e plaats ook het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten voor Frankrijk. Hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten. 2 meer dan Lionel Messi. Maar die speelt vanavond wel nog de grote finale met Argentinië tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En bij Frankrijk stopt Didier Deschamps na 14 jaar als bondscoach. Hij kreeg heel wat emotionele berichten, zei hij, en op zijn laatste persconferentie zelfs applaus van de pers.
9: J'ai reçu tellement de messages, de très très beaux messages. Je vous cache pas, je vais pas pleurer devant vous, même si je pourrais, mais voilà, qui m'ont touché énormément.
10: Au nom de tous, on voulait te remercier pour cette attitude avec nous pendant ces 14 années.
9: Merci, c'est gentil.
6: Deschamps is 57 en pakte als coach met Les Bleus de wereldtitel in 2018. Zowel op het EK ervoor als op het WK erna verloor Frankrijk de finale. De dag begint grijs met kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust. maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden. Dinsdag wisselend bewolkt en droog. Woensdag en donderdag regen en 23 graden. Vanaf vrijdag droger en wat warmer.
11: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
12: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
13: Dag Robert, storen we niet?
14: Nee, kom binnen.
13: Onze kleine is roekbaar.
14: Hallo.
13: Die is een kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
14: Allee maar, dat past toch nog?
13: Hut, ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
14: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier ik kom. Geniet er maar van, jongen.
15: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer uit thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
17: Aha, Minerva. Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.
18: You slept all night, now it's morning time. That's the time to rise and shine.
19: Goedemorgen Antwerpen. Don't

Ah, wat mooi van mijn allerbeste vriend. In time. Goedemorgen, welkom in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen van zondag 19 juli 2026.

0: alleen.
1: 40 jaar geleden zong ze het alleen, deze Rita Hovink. En nu doet ze het met dat jong ventje Gerard Joling, alhoewel zo jong is hij niet meer, hè. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. En je weet, als je op een donderdagavond is niet weet wat doen, luisteraar, en je wil dus goed komen dansen op een goede disco, op een swinger of weet ik wat, dan krijg je deze mensen op de dansvloer. De Gibson Brothers en Kay Sera Mevida. In onze feesttent, elke donderdagavond van 8 tot middernacht. En je weet, de inkom is gratis. Kom eens af, kom eens genieten van de coole Scheldebries en van de muziek die wij produceren op de dansvloer. En wakker worden, dat moet je nu echt wel eens gaan doen, hè? Kom maar, jongens. Sing it again.

George uit Shirley Bessie, dat is op de plaat gezet. Now is it the moon. Maar dit was Jane McDonald. En Blame It on the Bossa Nova. En kijk eens aan, dit is een speciale popcornversie van Maureen Evans. Deze Starlight, Starbright. Kom op, meisjes, zingen eens.

0: Trek de Daanschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, gaat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: Ja, jongen, als je het mij vraagt, dan kun je de dag niet beter beginnen dan met een Danny van Tichelen. En goeiemorgen, Antwerpen. Dat is een stukje radio waar je blauw van wordt.

Ik neem je al mee, al walsend naar de dansvloer en al naar de badkamer, als je dat zo wilt doen, met deze Jude Allen en I'll Make You an Island So Much For More. En dit is een covertje van de Brotherhood of Man. Je kent ze nog wel, die hebben ooit eens het Songfestival gewonnen. Maar dit zijn de heren en de dames van DM. En luister eens wat zij ervan gemaakt hebben op een zondagochtend. Zingen maar, jongens.

krijg je zeker straks ook na 10 uur met Poetry in Motion met onze Ronnie Wijs. Want die houdt je hartje vast tot 1 uur of 12. Je hoort de Johnny Tillister natuurlijk.

Je moet het eens komen zien, luister. Elke donderdagavond in onze feesttent, want ook dat wordt gedraaid. Bachata en salsa. En geloof me, onze bank staat vol, want ze kunnen het allemaal, hoor, deze dansen. Je hoorde Leslie Grace met Be My...

0: De cliff op je ontbijt wordt met The Angel.
1: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, stond je niet op de lijst van de beschermde monumenten?

Vaste luisteraars, en natuurlijk hoort dat het een beetje een speciale versie is van deze Lou Rouse met You Never Find Another Love Like Mine. Mag ik jullie veel plezier wensen met Ronnie en fijne zondag. En misschien dat we elkaar tegenkomen volgende week donderdag in onze feesttent van Radio Minerva. Groetjes van Danny van Tichelen. Fijne zondag allemaal. Salut!

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè. Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
2: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
3: Een schietpartij aan discotheek Icon in Antwerpen vanochtend. Dat is de vroegere Nox. Het slachtoffer is een man van 23, vertelt Wouter Bruins van de politie.
4: Het slachtoffer is met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis en is daar in de loop van de ochtend overleden. Dus er is meteen een onderzoek gestart. En onze lokale recherche heeft een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is een aantal betrokkenen aangetroffen. Die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
3: Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. Ook dat wordt nog onderzocht. Het agentschap Wegen en Verkeer betaalt miljoenen aan schadeclaims voor voertuigen die schade oplopen door putten en verzakkingen op Vlaamse wegen. De voorbije 5 jaar ging het om ruim 2 miljoen euro. Je hoort Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
5: Dat gaat niet alleen over snelwegen, maar ook gewestwegen, fietspaden. We weten dat die kwaliteit op vele plaatsen al een stuk hoger ligt dan de afgelopen jaren. Maar we moeten er verder voor zorgen dat die nog verder verbetert om op die manier te voorkomen dat die schade ontstaat. Nu, niet alle schade kunnen we uitsluiten. Denk bijvoorbeeld aan stormweer.
3: Vorig jaar werd maar 1 op de 3 schadeclaims effectief terugbetaald. In Oekraïne zijn zeker 3 doden en 13 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. In de hoofdstad Kiev werden volgens de burgemeester zeker 2 flatgebouwen en een supermarkt geraakt. En in de havenstad Odessa sloegen raketten in een pretpark in. In het westen van Rusland vielen dan weer zeker 8 doden en 60 gewonden bij een Oekraïnse aanval op een distributiecentrum. Eerst bewolkt en kans op wat lichtregen, later meer zon en tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot op alle cover.
6: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
7: Ik kom die direct halen, hè.
6: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
8: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
10: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

Een dikke merci aan de afgelopen twee uur. Goedemorgen, morgen met onze Danny van Tichelen. En ook welkom bij Cocktails 2.0 met achter de microfoon Ronnie Meijs en achter de telefoon ons Maria Elvis. Dus u kunt gerust bellen voor verzoekjes. De keuze doorgeven, de top 1000 of eventueel lid worden. Wij starten met muziek van Wiltura.

Een goede ouwe van Wiltura, verboden dromen, droom niet meer. U weet het, we hebben het eerste uurtje van de Cocktail Sweeper altijd een overzichtje van de muziekgeschiedenis. En wij gaan naar de hitlijsten van 19 juli 1956. En daar vinden we het lievelingsliedje van onze garçon, onze garceuse hier in het café. Kriti, is er eentje van Doris Day in de hitlijsten 1956? Que sera, whatever will be, will be.

Recht uit de Jordaan was dat Willy Alberti met Come Prima, Come Prima. We gaan terug naar onze hitlijsten en daar vinden we op 19 juli 1966 een man met een spleetje tussen zijn tanden van voor, net zoals Rob de Nijs dat had. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

Je hebt hem waarschijnlijk herkend aan zijn stem. Engelbert Humperdinck met een liedje van Barry Manilow, I Can't Smile Without You. En nu gaan we er eentje in Studio 2 blij maken, want wie had 7 maanden geleden gedacht dat wij er nog nu zo stralend zouden bijlopen. En Maria, speciaal voor jou, It's a Wonderful World.

Genoteerd in de Vlaamse top 10 in 1976. Paul Severs met Rocky. We blijven in het jaar 1976, maar we gaan daar naar de BRT. Top 30 toen op Radio 2 op zaterdagmiddag. En daar vinden we Henk Maizel terug met Jungle Rock.

0: trekt uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hengst wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Frans is dat manneke.
8: Cocktails 2.0 met Ronnie Meijs.

Mary Hopkin met Knock Knock Who's There. En deze zing ik normaal tijdens een live optreden in de vorm van John Paul Young. Maar deze is Tom Jones, Love is in the Air.

0: Tom Jones met Love is in the Air. We gaan eens iets echt Antwerps draaien, want wie kent er Euphrasie van Doemelen nog? De Strangers.
1: Op een mistig koude augustusavond liep ik doelloos langs witgekalkte huisjes van het Lierse Begijnhof. In de grauwe stilte weer klonk plots het troosteloos geweeklaag

Ook gekend van Pat Boone, Speedy Gonzales, maar de Stenagers hebben hun eigen versie gemaakt. Euphrasie van Doemelen. We gaan terug naar de hitlijsten van 1986, liefst dus 40 jaar terug. En daar vinden we een vrouw mooi in het rood gekleed. Lady in Red, Chris de Burgh.

Een echte gouden oude soulstem van Sam Cooke, She Was Only 16. En nu gaan we naar de familie Iglesias, niet de jonge Enrique, maar wel de oude Julio. Julio Iglesias, begin.

Julio Iglesias, beging het begijntje een dansen, bekend al vanuit de middeleeuwen het begijntje. Donna Summer werd wel eens de Queen of Disco genoemd, maar ze moest toch ook af en toe de titel afgeven aan een andere dame. Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There.

Gloria Gaynor met Reach Out, I'll Be There. De laatste vocale voor dit uurtje. Zo dadelijk reclame en nieuws. En Maria zit toch altijd aan de telefoon. Dus wilt u lid worden, bel maar gerust naar de studio. Eventueel 3 nummers voor de top 1000. Dat gaat ook nog. Maar ik denk dat ze eerst een plasje gaat doen. Tot zo dadelijk.

0: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een schietpartij in Antwerpen. Het gebeurde vanmorgen vroeg aan discotheek Icon. Dat is de vroegere Nox. Het slachtoffer is een man van 23, vertelt Wouter Bruins van de politie.
3: Het slachtoffer is met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis en is daar in de loop van de ochtend overleden. Dus er is meteen een onderzoek gestart. En onze lokale recherche heeft een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is een aantal betrokkenen aangetroffen. Die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
2: Het is nog niet duidelijk waarom er geschoten is. Politie en parket onderzoeken dat nog. In de Alpen in Oostenrijk zijn twee Duitsers omgekomen bij twee incidenten. Een man van 63 stortte zo'n 200 meter naar beneden tijdens een beklimming. En een andere man overkwam hetzelfde in Tirol toen hij zijn evenwicht verloor tijdens een afdaling. In Gaza zijn zeker 11 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat melden de autoriteiten daar. Eén raket kwam op het huis van een gezin van 5 terecht. Niemand overleefde dat. Volgens Israël waren leden van de Palestijnse terreurgroep Hamas het doelwit. Sinds oktober vorig jaar geldt er een wapenstilstand. Maar toch vielen er nog meer dan 1100 doden in Gaza. Eerst bewolkt en kans op wat lichte regen. Later meer zon en tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
7: De Robert? Wie is dat?
6: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
7: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebracht?
6: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
7: Zwaasdingen?
6: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
7: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
6: Robert... De expert 0-326-93-93.
7: Welk bedrag had hij nog gedacht?
6: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
8: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
9: Merci Immobiep.
10: Aha. Minerva.
11: Jouw onbezorgde en ontspannen zondagvoormiddag. Dat is Cocktails 2.0 bij Radio Minerva. Met Ronnie Meijs als uw gastheer.

Een voetbalteam dat we niet zagen op het WK, alhoewel ze misschien ook wel eens ver konden geraken met al die verrassende uitslagen. Wie had het niet gezien, zegt gisteravond. 6-4, wat een uitslag op een WK. Nog nooit gezien, door zulke een record gebroken. Adriano Celentano zong over Azzurro.

nog iets bekender dan Elvis de King Presley, maar heel zwart lever gehad en dus ook altijd in het zwart gekleed. Roy Orbison met de zwarte bril, de Big O, Pretty Woman. Tijd om een kopje koffie te gaan halen.

Het blijft toch een opkikker zo vroeg in de morgen. Een kopje koffie, een beetje cafeïne. De geur alleen al maakt goed wakker. En ons Maria is ook wakker, want ze danst met haar kop koffie hier van voor in Studio 2. Veel even de kunst, één kopje koffie.

0: Achtereenvolgens waren dat twee Bopping Oldies. Mary Wills met Honey Boy en Len Berry met 1, 2, 3.
1: I tell myself, what's done is done.

0: Benieuwd hoe hoog ze dit jaar in de top 1000 staat. Vicky Carr, It Must Be Him.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik Sinclair.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delhaize 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delhaize, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
7: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
8: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
7: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
8: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
7: Geniet ervan, het zijn de beste.
8: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
9: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
10: Jouw onbezorgde en ontspannen zondagvoormiddag. Dat is Cocktails 2.0 bij Radio Minerva met Ronnie Meijs als uw gastheer.

0: Is er ook eentje die regelmatig op donderdagavond hier op de plaats gedraaid wordt door Danny van Tichelen, want het is zijn lievelingsgroep The Tramps. That's where the happy people go. We kregen hier een verzoekje binnen van Ida en Marcel en ze vragen dat voor de mensen op de hele wereld, voor al de mensen. John Lennon, Imagine.
1: En dan nu een verzoekplaat.

0: Twee echte rock'n'rollers. De Scorpions met Hello Josephine, gevolgd door Chubby Checker met zijn twist. Doe de twist.
1: Zondagochtend, dat is tijd voor Cocktails 2.0. Presentatie Ronnie Meijs.

0: Een mooi instrumentaaltje van Bert Camford, Red Roses for a Blue Lady.
1: Cocktails 2.0 gaat grasduinen in de Vlaamse hitarchieven.

Jawel, jawel, Misha Mara. En die zong over de muis. Benieuwd of deze kerel voor het derde jaar bij ons in de Minerva Top 1000 op 1 zal staan. El Martino, look around and you'll find me there.

Zo, dat was de laatste vocale voor deze Cocktail 2.0 op de zondag 19 juli 2026. Zo dadelijk nog veel plezier met de collega's hier op zondag met Minerva. En zeker luisteren naar Zondag Minerva met Sis van de Biest, want hij heeft Mike Benson te gast. En voor mij is dat gewoon Mark, want hij heeft ook een kleine link met mijn familie. En dan wel met mijn broer Lucien. U hoort weer terug aanstaande vrijdag met Tutti Frutti. En zeker luister morgen naar uw keuze. Tot volgende week.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
2: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuinen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoeven.
5: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
6: Dan zit er niks anders op, hè?
5: Wat, hè?
6: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
5: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
6: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
7: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: In Borgerhout in Antwerpen is een granaat gevonden aan een huis. Ontmijningsdienst Dovo is naar daar om ze onschadelijk te maken. Dat zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe de granaat daar belandde, door wie en waarom. Het onderzoek loopt. Nog in Antwerpen onderzoekt de politie de dodelijke schietpartij van vanmorgen vroeg aan een discotheek. Een man van 23 werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf daar aan zijn verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom, zegt Wouter Bruins van de politie.
11: We kijken of er nuttige camerabeelden zijn, of er getuigen zijn die ons kunnen verder helpen. En onze lokale recherche heeft samen met het snelle responsteam een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is de politie een huiszoeking gaan doen vanmorgen nog. Er is een aantal betrokkenen aangetroffen, die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten, die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
10: Opgelet als je je belastingaangifte nog niet hebt ingediend. Want online, via TaxonWeb, kan dat nog tot middernacht. Eigenlijk moest die aangifte woensdag al binnen zijn. Maar omdat er technische problemen waren met de website, kreeg je extra tijd. Stekkerbatterijen en zonnepanelen worden al maar populairder in Vlaanderen. Op 1 jaar tijd zijn er al bijna 11.500 toestellen gemeld. Maar wellicht zijn het er in werkelijkheid nog meer. CD&V-kamerlid Robrecht Botuinen vroeg daarover cijfers op. Hij vindt dat we meer aandacht moeten hebben voor de veiligheid van die toestellen.
12: Stekkerzonnepanelen en stekkerbatterijen moeten eigenlijk gekeurd worden. Maar we zien dat er in Vlaanderen heel wat van die stekkerbatterijen en zonnepanelen op de markt zijn via webshops die niet gekeurd zijn, die vaak niet compatibel zijn met onze eigen elektriciteitsinstallaties. En dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, dat kan tot brand leiden. En dat moeten we uiteraard ten allen tijde vermijden.
10: In Gaza zijn zeker 11 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat melden de autoriteiten daar. 1 raket kwam op het huis van een gezin van 5 terecht. Niemand overleefde dat. Volgens Israël waren leden van de Palestijnse terreurgroep Hamas het doelwit. In de Ronde van Frankrijk is het net als gisteren aan de klimmers en de kandidaten voor de eindwinst. De 15e rit is meer dan 180 kilometer lang met 3 beklimmingen in de finale. Sportjournalist Maxime Goetals.
13: De laatste rit voor de rustdag is nog een hele pittige. Met de finish op het plateau de Solaison, 11 kilometer aan 9%. Een hele, hele zware klim. Remco Evenepoel krijgt geen afdaling of een stukje vlak om nog eventueel tijd goed te maken na een klim. De aankomst ligt nu boven, dus hij zal moeten strijden om zo weinig mogelijk tijd te verliezen.
10: Evenepoel verdedigt zijn derde plaats in het algemeen klassement. Tadej Pogacar verstevigde gisteren zijn gele leiderstrui. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op en blijft het meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
15: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
16: Allemaal?
15: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
16: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
17: Wat zei het hem?
15: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
18: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
19: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
18: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
19: Wie is dat? Ook een kinesist?
18: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
20: Je kan Ora Liften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

0: De platenkast op zondag met Leo Dujardin.
1: Bingo!
2: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
3: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

0: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Borgerhout in Antwerpen heeft ontmijningsdienst Dovo een granaat onschadelijk gemaakt. Die werd vanmiddag gevonden aan een huis. Het ging om een granaat zonder pin, die dus elk moment kon ontploffen. Maar nu is het gevaar dus geweken. Het is nog niet duidelijk hoe de granaat daar belandde, door wie en waarom. Het onderzoek loopt. Nog in Antwerpen onderzoekt de politie de dodelijke schietpartij van vanmorgen vroeg aan een discotheek. Een man van 23 werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf daar aan zijn verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom, zegt Wouter Bruins van de politie.
3: We kijken of er nuttige camerabeelden zijn, of er getuigen zijn die ons kunnen verder helpen. En onze lokale recherche heeft samen met het snelle responsteam een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is de politie een huiszoeking gaan doen vanmorgen nog. Er is een aantal betrokkenen aangetroffen, die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten, die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
2: Opgelet als je je belastingaangifte nog niet hebt ingediend. Want online, via TaxonWeb, kan dat nog tot middernacht. Eigenlijk moest die aangifte woensdag al binnen zijn, maar omdat er technische problemen waren met de website, kreeg je extra tijd. Stekkerbatterijen en zonnepanelen worden al maar populairder in Vlaanderen. Op 1 jaar tijd zijn er al bijna 11.500 toestellen gemeld. Maar wellicht zijn het er in werkelijkheid nog meer. CD&V-kamerlid Robrecht Botuinen vroeg de cijfers op. Hij vraagt ook meer aandacht voor de veiligheid van die toestellen.
4: Stekkerzonnepanelen en stekkerbatterijen moeten eigenlijk gekeurd worden. Maar we zien dat er in Vlaanderen heel wat van die stekkerbatterijen en zonnepanelen op de markt zijn via webshops die niet gekeurd zijn, die vaak niet compatibel zijn met onze eigen elektriciteitsinstallaties. En dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, dat kan tot brand leiden. En dat moeten we uiteraard ten allen tijde vermijden.
2: Spanje belandt vanaf overmorgen opnieuw in een hittegolf, de derde al deze zomer. In grote delen van het land stijgt de temperatuur tot boven de 40 graden in de schaduw. Donderdag kan dat plaatselijk zelfs 45 graden worden. Het is nu al de warmste start van de zomer in Spanje in 65 jaar. In de Ronde van Frankrijk is het net als gisteren aan de klimmers en de kandidaten voor de eindwinst. De 15e rit is meer dan 180 kilometer lang met 3 beklimmingen in de finale. Sportjournalist Maxime Goethals.
5: De laatste rit voor de rustdag is nog een hele pittige. Met de finish op het plateau de Solaison, 11 kilometer aan 9%. Een hele, hele zware klim. Remco Evenepoel krijgt geen afdaling of een stukje vlak om nog eventueel tijd goed te maken na een klim. De aankomst ligt nu boven, dus hij zal moeten strijden om zo weinig mogelijk tijd te verliezen.
2: Evenepoel verdedigt zijn derde plaats in het algemeen klassement. Tadej Pogacar verstevigde gisteren zijn gele leiderstrui. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op en blijft het meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de geburen ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot op alle cover.
11: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
12: Ik kom die direct halen, hè.
11: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
0: Het Minerva Café. Leer onze super Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Profiteer ervan, het zijn de beste.
0: Het Minerva Café, on de plage, op Tintanneke. Je weet wel, café-restaurant van Radio Minerva. Voor reservatie bel 03-219-32-68. Dat is 03-219-32-68.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zolen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat,
2: hè? Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In Borgerhout in Antwerpen is een granaat onschadelijk gemaakt die op ontploffen stond. De slagpin was er al uit, maar ontmijningsdienst Dovo was er op tijd bij. De granaat lag aan een huis. Het is niet duidelijk wie ze daar achtergelaten heeft en waarom. Het onderzoek loopt. De dodentol door de zware aardbevingen van een maand geleden in Venezuela blijft oplopen. Er zijn nu al meer dan 5100 lichamen geborgen. Nog duizenden andere mensen blijven vermist. En er vielen ook ruim 16.700 gewonden. Duizenden mensen hebben ook geen woning meer. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners een half uur geleden aan de 15e rit begonnen. Een pittige bergrit van ruim 180 kilometer, met op het einde 3 beklimmingen en een aankomst bergop. Remco Evenepoel verdedigt zijn 3e plaats in het algemeen klassement.
7: 35 minuten vol een bak van beneden tot boven. Morgen is het rustdag, dan is het tijdrit. Dus mijn doel is om zo weinig mogelijk tot geen tijd, hopelijk. En misschien zelf een beetje tijd te pakken als het kan op iemand. En dan wil ik wel minstens met de tijdsverschillen van op dit moment de tijdrit ingaan.
6: Tadej Pogacar verstevigde gisteren zijn gele leiderstrui. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauer at Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

heren, welkom hier van het strand. De zonnige klanken, hand in hand. Neem een moment, laat de zorgen gaan. Hier begint het programma, luister goed, kom aan.

0: Goedemiddag en hartelijk welkom bij Radio Minerva, beste luisteraars. Live van op het Sint-Anna-strand, waar het heel wat lekkerder is dan vorige week. Want zo warm, dat vond ik maar niks. In ieder geval, de zon schijnt hier en schijnt natuurlijk ook in Studio 2, want daar zit Mike Benson. Goedemiddag, Mike of Mark, hoe zal ik jou noemen?
1: Ik luister naar beide namen.
0: We zullen een beetje mengen dan. Hè. Mike, ik heb jou uitgenodigd omdat jij een droom hebt waargemaakt. En dat, ik vond dat zo schoon toen ik dat zag. Je bent intussen op tram 7 gesprongen, maar je hebt een plaat gemaakt. En dat was iets dat je altijd wou doen.
1: Ja.
0: En daar gaat deze middag over. We gaan eerst beginnen met een stukje, een van de nummers van jouw cd. Hey, Ordinary People, Mystery Tour. Klopt?
1: Ja, super.
0: Oké.

0: bracht hier een mysterie tour. Fijn dat je dat meegebracht hebt.
1: Dankjewel.
0: Zeg zo, Bossa Nova. Heb je iets met Bossa Nova?
1: Niet bepaald, maar ja, ik ben wel met die romantische muziek, noem ik het graag, opgegroeid thuis als klein kind. Er stond niks anders op bij ons dan ja, de crooners en uiteraard ook dit soort.
0: Waar ben je geboren, Mark?
1: Ik ben een Antwerpenaar. Ik kom van het Zuid, daar ben ik geboren. En mijn ouders woonden toen op een wandelafstand van het museum.
0: Ja.
1: En daar heb ik
0: jeugd doorgebracht.
1: Niet echt de jeugd, want mijn ouders zijn toen ik 5 was verhuisd naar Aartselaar. En daar ben ik dan, heb ik mijn jeugd echt doorgebracht. Okay. En ook niet echt in Aartselaar, meer in Hemiksem, want we zaten aan de overkant van de Boomse Steenweg. Die Aartselaar een beetje in twee splitst. En wij zaten aan de kant van Hemiksem tegen het Kleidaalkasteel. Prachtige omgeving eigenlijk voor op te groeien.
0: Zeer zeker.
1: Chans gehad.
0: Nog veel in het groen kunnen spelen en zo. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Hè? Zeg, daar opgegroeid, daar ook naar school gegaan?
1: Ja, klopt. Ik heb 9 scholen gedaan. Dat is
0: 9,
1: ook niet om te stoeven, maar dat zegt meestal niet zoveel goed. Maar ik heb door omstandigheden onder andere in Aartselaar naar school gegaan. Maar slechts 1 jaar, want daar werd de ijzeren regelmethode nog toegepast. Letterlijk. Dus dat kreeg je als kleine van 6 jaar op je kneukel soms nog. Sommige luisteraars gaan het ook nog wel herkennen, vrees ik.
0: Ja.
1: Maar dan ben ik vooral nadien in Hemiksem naar de lagere school gegaan.
0: Ja.
1: Maar dan, wat ik nog wel vertellen eigenlijk, dat is toen ik nog wel in Antwerpen woonde op het Zuid, dan gingen mijn ouders daar veel naar shows kijken, naar de muziek dat ze graag hoorden. En onder andere in de Hippodrom.
0: Ja.
1: Mensen van onze leeftijd kennen dat nog, over het museum. Eigenlijk schande dat ze dat hebben laten verkrotten en dat verdwenen is, helaas. Maar daar hebben zij een van de allerlaatste optredens van een zanger, die daar heeft opgetreden, hebben zij meegemaakt, en ik in de buik van mijn mama. En dat was Frankie Lane.
0: Frankie Lane, en ooit nog in Hippodrome geweest?
1: Effectief. Wow. Maar heel groot, nee. Edith Piaf heeft daar geweest, en The Cry Guy, hoe heet hem, Johnny Ray. En, ik bedoel, echt wel grote vedetten destijds. Dus, en daardoor werden die platen, die stijl van platen uiteraard, bij ons heel veel gedraaid. En eentje daarvan kunnen we misschien laten horen. Dat is van Frankie Lane, dat ik af en toe wel eens hoorde, terwijl dat mijn ouders arm in arm in de hoek van de kamer een dansje aan het plassen er waren. Frankie Lane.

0: Ja, nog vanuit de tijd dat de liedjes werden uitgeveed, hè? Anders zouden ze bezig blijven.
1: Ja,
0: ja, zo op een bepaald moment is hij gestopt, hè? Dat ze eigenlijk een einde breiden aan hun liedje, maar daarvoor was dat niet, hè?
1: Nee, dat klopt. Er zijn ook andere veranderingen in muziek gekomen, behalve dan stijl. Maar vroeger was er altijd effectief een toonsverhoging ergens in het liedje. En dat is ook op een gegeven moment, hebben ze dat ook weggesmeten.
0: Ja, ja, misschien omdat de zangers niet meer zo goed aankonden.
1: Heel waarschijnlijk, ja.
0: Zeg, dan naar het middelbaar geweest...
1: Ja, klopt. Het middelbaar, heb ik eerst in Lier gedaan, in de normaalschool. Ik ging normaal gezien een opleiding voor leerkracht volgen. Maar ook door omstandigheden, ik zat er op pensionaat en daar gebeuren al eens dingen die niet zouden mogen gebeuren, toch in die tijden, ben ik verhuisd na 2 jaar naar het... dichterbij gelegen in Antwerpen kwam ik dan naar Pius 10 en daar heb ik eigenlijk ook een van de eerste zaadjes, zal ik maar zeggen, geplant gekregen door een van mijn leerkrachten.
0: Okay.
1: Heel dankbare herinneringen aan, niet aan die school, dat is niet echt mijn lievelingsschool.
0: Oh, de prins heeft er gezeten.
1: Ja, ik heb hem, ik zag hem 's morgens aan een andere kant, hij zat nog in de lagere school, zag ik hem afzetten, maar wij moesten daar onder andere naar de kapel bieden.
0: Tuurlijk.
1: Dat was een zeer conservatieve katholieke school. En, maar dat was niet echt aan mij besteed, blijkbaar. En een van mijn leerkrachten van Frans, de Paul Vagant, die zag dat. En het was zo een beetje op het einde van de Beatle-periode, maar Beatlemania was er nog altijd. En die stelde voor aan mij en nog 2 van mijn klasgenoten. Van, zeg, jullie kunnen muziek, want we hadden al wel eens verteld in een spreekbeurt en zo. Kunnen jullie geen beat-mis maken? Hè? Want zo werd dat genoemd. Een mis waar dat een beetje zoals in de zwarte gemeenschappen gezongen werd. Hè? Mm-hmm. Dat was zo nieuw in eind jaren 60. En dat heb ik dan met heel veel dankbaarheid gedaan. Dus de Paul Vagant van de Vaganten, trouwens een bekende kleinkunstgroep van Antwerpen, nog steeds, als ik me goed ben ingelicht. Die een toffe man, die heeft mij eigenlijk zo een eerste shot onder
0: mijn goede pad
1: gegeven.
0: Ja, ja.
1: Dus dat was heel tof.
0: En waar hebben jullie toen gespeeld?
1: Oh, dat waren uiteraard de Kumbaya-toestanden. Je moest in de kerk kunnen. En Blowing in the Wind mocht ook wel van een Dylan en zo. Ja, 60s, hè.
0: Oké. Okay. Maar wij gaan van nou nummer van de Beatles spelen, hè?
1: Graag, want dat was, er hingen maar 2 posters in mijn slaapkamer. Het een was van de Beatles en het andere was dat van Easy Rider. Voor de mensen die dat nog weten, zo, die mannen hun motto's als jongen.
0: Pieter Fonda.
1: Ja, klopt. Maar de Beatles zijn eigenlijk mijn all-time favorites van mijn eigen stijl van muziek dat ik zelf ontdekt heb, snap je? Want je luisterde als kind naar de muziek die je ouders opzetten. En dat was fantastisch, hè? De Sinatra's en Ella Fitzgerald en noem maar op, Ray Charles en zo. Maar ja, je wilt toch je eigen muziek ontdekken op een gegeven moment. En dat waren voor mij de Beatles.

0: blijft speciaal, hè, dat nummer Norwegian Wood.
1: Ja, ik heb dat vooral gekozen omdat dat gaf zo aan. Dat was echt een stijlbreuk dat de Beatles ineens maakten. Beïnvloed door Ravi Shankar, de man met zijn sitar. En ja, dat boeide mij ongelooflijk. Omdat je ineens hoorde dat alle mogelijke wereldstijlen konden gespeeld worden als pop eigenlijk. En dat vind ik nog altijd. Ik ben echt een Beatles-fan en geen Rolling Stones-fan, sorry.
0: Nee.
1: Voor die reden eigenlijk. Ja. Dat ze vernieuwender zijn geweest dan wat de Rolling Stones hebben gedaan. Ook toffe groep, hè, want ik ben er ook gaan naar kijken met mijn zoon in de tijd. Maar, toch.
0: En ze hebben net een nieuwe plaat uit, hè, zelfs. Ja.
1: Klopt, maar ook Paul McCartney. Hè.
0: Ja.
1: Om maar te zeggen.
0: Die blijven bezig, hè, die mannen.
1: Een 70-jarige zoals ik, dat zijn geen uitzonderingen, want ik weet niet wat je het gelezen hebt, maar Anthony Hopkins, die heeft op zijn 88 pas nu zijn eerste album uit. Dus ja, je bent echt nooit te oud om
0: een album te maken.
1: Iets, of wat dan ook, dat je ooit van gedroomd hebt, om dat te doen eigenlijk.
0: Om je dromen waar te maken. Tuurlijk. Of tenminste te proberen.
1: Proberen.
0: Ah, ja. Yes. Goed, het PS10 verhaal loopt verder.
1: Ja, daar heb ik ook maar 1 jaar geweest. Ik heb zo wel een parcours afgelegd van 1 en 2 jaar in een school. Dan ben ik uiteindelijk in mijn lievelingsschool terechtgekomen in Hemiksem. Dat was de Rijksmiddelbare School, de RMS. Luisteraars die daar naar school zijn geweest, zullen dat beamen. Dat was een ongelooflijk inspirerende school. Waarom zeg ik dat? Omdat, we spreken nu begin jaren 70, wij hadden al een school waar je een mediatheek had in die tijd, waar dat wij films zagen, die werden opgenomen. Kan je je voorstellen, 70, 71, dat er al films konden getoond worden. Niemand, dat bestond nog niet, een videorecorder. Dat bestond wel op de VRT. Ja. En de toenmalige directeur daar, de Tuur Frank, dat was een visionair en die zorgde daarvoor. Maar ik wijd af, vooral die leerkrachten daar, die hebben ook weer een van die volgende zaadjes geplant, zal ik zeggen. Een van die leerkrachten die vroeg van tegen het kerstfeestje van school van een groepje te maken, een schoolband. En dat hebben we dan ook gedaan. En dat is uiteindelijk dan mijn echt orkestje, zal ik het noemen, geworden, waar ik heel veel jaren de Ruppelstreek, maar ook Antwerpen, heb plat gespeeld, noemen we dat. Op bals hebben we er heel veel mee gespeeld. En dat was Blue Sky. Heel veel leuke herinneringen aan.
0: Oké. Speelden jullie het volgende nummer ook? Who's Stop the Rain van CCR?
1: Ja, dat hebben we zeker gespeeld. Of toch in elk geval nummers van CCR. Waarom CCR? Dat was mijn eerste groep die ik live heb gezien in Sportpaleis. Het echte Sportpaleis. Ja. Toen dat er nog de Rick van Steenbergen, die reed er toen nog rondjes. Allee.
0: Nog met Zwartek.
1: Ja. En dat was het eerste live optreden dat ik gezien heb. En dat was zeer indrukwekkend voor een gast van 14 jaar.

0: Een erg vooruitstrevende school dus, RMS in Hemiksum, met video en een mediatheek in die tijd al.
1: Ja, dat was ongelooflijk eigenlijk. Er kwamen werkelijk van heel Vlaanderen kwamen andere scholen kijken hoe dat Tuur Frank dat daar deed, die directeur. Dat was ongelooflijk. Wij gingen ook na schools, gingen we naar ballet kijken. We hebben Béjart gezien, we gingen naar het Zwanenmeer. We hebben in de cinefiele club duwden ze ons, dat we echt films, de Les Vacances de Monsieur Hulot echt cinefiele dingen. Maar ja, cultuur eigenlijk kregen
0: geweldig,
1: we
0: erbij.
1: Op een plaatselijke school eigenlijk in of all places, Hemiksum, zou je dat echt niet verwachten. Dat zijn eigenlijk eerder methoden en leermethoden die in Ivy League universiteiten zou verwachten. Ja. En wij kregen dat daar.
0: Maar dat was je dan graag?
1: Ongelooflijk graag, ja. In de eerste plaats misschien, omdat dat de eerste school was, maar dat er ook meisjes in de klas hadden. Dat helpt ook natuurlijk altijd wel een beetje.
0: Goed, tijd voor een nummer van jou. Je hebt gekozen voor Portofino Mio. Wat betekent dat?
1: Het is, we moeten het een beetje zondig, zondig maken. Ja? Zondig niet, hè, maar zonnig.
0: Zondig mag ook, maar dat is voor na de uren.
1: We gaan, Portofino is een plaatsje dat mij nauw aan het hart ook ligt. Ik ga heel dikwijls met mijn echtgenote die richting uit. Italië heeft ook een speciaal plekje bij mij. Waarom? Ik heb mijn eerste gitaar gekregen van mijn Italiaanse grootoom. Het was niet mijn eigen onkel, maar de onkel van mijn mama. En die gaf mij op mijn 5 jaar mijn eerste gitaar.
0: Wow.
1: En wanneer was het? Dat was in 1961. En wat gebeurde er in 1961? Ra-ra-ra, vraag voor de radio. Toen kwam er een andere Italiaan hier een wereldhit scoren.
0: In Rocco.
1: De Rocco Granata. Ja. En het eerste liedje dat ik met mijn Zio Gigi, want zo heette mijn oom Gigi, heb gezongen. En die was een Italiaans liedje. En dat was Marina van Rocco Granata. Ja, ja. Dat gaan we nu niet spelen.
0: Nee.
1: Maar ik blijf dus wel degelijk een speciaal plekje voelen voor Italië en alles wat Italiaans is.
0: Alle nummers die we vandaag spelen zijn eigen composities, hè?
1: Dat klopt. Behalve eentje dat mijn goede vriend en gitarist heeft gemaakt. Daar gaan we straks wel eventjes naar luisteren.
0: Okay.
1: Maar de rest heb ik allemaal zelf gedaan.
0: Okay, Mike Benson en Portofino Mio. Maar nog eerst even dit.
2: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Verongs is dat, manneke.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva

0: trippeltje al iemand een voorpakje. Maar wacht eens even. Kijk, juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Drink Minerva Triple and support the radio.
2: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva. Well,

0: Portofino mio. Ja, je lievelingsplaatje dan in Italië?
1: Ja, toch één van. Er zijn er wel meerdere, maar dat is een ongelooflijk romantisch klein haventje, waar dat helaas in het vol seizoen moet je er niet zijn. Dat is zoals naar Venetië gaan, ja. Moet je niet naar Portofino gaan. Maar in het buitenseizoen, waar ik samen met mijn echtgenote meestal doe, is dat ongelooflijk.
0: En wanneer ga je dan meestal? September, oktober?
1: Ja,
0: of zo?
1: Ja, ja, effectief. Ja, ja. September, oktober, eventueel nog wat de wijnpluk meepakken, daar een beetje in de streek. Dus dat is altijd wel heel leuk.
0: Zeg, een liefhebber van de Italiaanse keuken?
1: Zeker. Ik maak dat ook zelf regelmatig. En ik ben een beetje Italianofiel geworden op mijn oude dag nog meer. Want ik ben sinds een half jaar Italiaans aan het studeren.
0: Aha, prachtig.
1: Omdat ik, je moet bezig blijven, hè, Sis.
0: Ja, groot gelijk. Bezig blijven is de boodschap. Ja. Je studeert dan af. Maar je hebt dan intussen je orkestje, dat je zei.
1: Ja, klopt. Ja. Ik was toen nog niet afgestudeerd. Het orkestje was effectief nog maar 14, 15 jaar toen dat begon. Dat was in Usine Maxim, Blue Sky. Heel toffe ploeg. Ik heb geen broers of zussen, dus dat waren voor mij mijn broers of zussen eigenlijk. En daar heb ik eigenlijk de klappen van de zweep geleerd, dankzij onder andere weer een Antwerpenaar, een ongelooflijke kerel, Leon Poters, beter gekend als Lee West. Mensen die nog ouder zijn dan wij, die gaan hem misschien nog wel kennen. Lee West en de Westonians was echt wel een fenomeen in de jaren 50 hier in Antwerpen en wordt nu nog altijd regelmatig gedraaid in Amerika, omdat hij echt rockabilly bracht. Saturday Night Rock, je moet hem maar eens opzoeken, is een heel toffe plaat. En Leon Poters, die kwam op mijn pad. Ik zeg het, je moet altijd een beetje geluk hebben om de juiste mensen tegen te komen in het leven. En die leerden ons eigenlijk, want wij kenden drie akkoorden of drie akkoorden en een half. En die leerden ons op één zomervakantie alle mogelijke akkoorden dat er bestaan. Waardoor dat wij op het einde, tegen dat september was, konden wij eigenlijk bals beginnen spelen, want wij hadden meer dan 60 nummers. En zo zijn wij begonnen eigenlijk als dansorkest.
0: Alleen maar met akkoorden dan, of toch ook melodie spelen?
1: Ja, een band, hè, dus een dansorkest, dus er werd gezongen uiteraard.
0: Ja, ja.
1: En één van, nadat Leon niet meer bij ons zong en speelde, kwam er een andere zanger, en dat was Luc Goevaerts. Die had een klok van een stem, is er helaas niet meer. En wat gebeurde er? Die kreeg op een gegeven moment de kans om een plaat op te nemen. En ik mocht mee naar die opnamestudio. Ik was toen 15, 16 jaar. En daar leerde ik Luc Smets van de Pebbles, kwam ik daar tegen. En ja, de Luc, dat was zijn eerste productie eigenlijk, dat hij maakte nadat hij uit de Pebbles was gestapt. En ja, ik ben Luc blijven volgen tot helaas, 2 jaar geleden, of wanneer is hij overleden. Maar ik was op die moment samen met mijn toenmalige vriendin en nu nog steeds echtgenote hevige fan van zijn groep toen. En dat was Dream Express. En ja, ze hebben ook een gelijknamige titel gemaakt, een nummer. En ja, daar gaan we nu naar luisteren, denk ik.

0: Dream Express, Luc Smit met de zusjes, hoe heet ze ook weer?
1: Bianca, Stella en ja. Ja. De derde ben ik vergeten.
0: Huppel de Pup, die vrouwennamen.
1: Ja, ja, helaas, dat zijn ze niet meer. Dus,
0: was een leuke tijd ook, hè?
1: Heel, ja, heel tof. Voor die periode was dat klasse eigenlijk, ja, wat die mannen...
0: Zo, Luc had dan zijn Dream Express en dan de jongens, dan de jongens van de Pebbles en dan Trinity. En dat was zo'n beetje...
1: Was ik ook evenveel van vanaf.
0: Ja, ja, dat zal wel.
1: Zeker met de Barbra Streisand van de Lage Landen die er mee in zong.
0: Ja.
1: Dat was ook heel goed heel hoog van kwaliteit wat die mensen eigenlijk maakten. Ik noemde het al, Barbra Streisand. Dat is ook iets dat ik van thuis uit meegekregen heb. Van haar allereerste plaat dat mijn vader ervan kocht en grijs draaide, totdat je de achterkant kon horen. Die heb ik helaas nooit ontmoet. Maar wat is mijn link ermee? Zoals ik al vertelde, we gaan veel naar Italië, maar ook naar Zuid-Frankrijk. En op een gegeven moment, ik was toen ondertussen met mijn vrouwtje disco bar gingen spelen en we wilden iets speciaal doen en dachten van wow, hebben we nu allemaal mooie foto's van al die zangers en zangeressen en filmsterren en zo achter ons projecteren. Nog niet met video, dat bestond nog niet.
0: Nee, echt nog met dia's.
1: Met dia's,
0: of zo.
1: Met dia's deden we dat. Maar dan moet je natuurlijk, ja, dia's moest je ervoor hebben van al die mensen. Dat was niet zo evident. En ja, we hoorden dan dat er in Cannes, in het zuiden van Frankrijk, een jaarlijks festival doorging, filmfestival. We zijn van, als we dan toch op vakantie gaan, kunnen we beter naar daar gaan. Dus in de maand mei gingen wij naar Cannes. En daar hebben wij, ja, heel veel bekende vedetten natuurlijk gezien. En mijn vrouwke die is nogal een straffe, die heeft van niet veel schrik. En wij stonden daar op de Croisette aan het Carlton Hotel. Iemand, als je er geweest bent, dan weet je wel, dat is zo het iconisch hotel waar al die vedetten toen nog sliepen. En er was een persconferentie bezig van een Telly Savalas, ken je die nog?
0: Kojak,
1: ja. En wij stonden buiten, tussen de meute, ja. Stonden wij ons te vergapen aan al die vedetten die er boven ergens achter bosjes stonden. En mijn echtgenote zei van, zeg, kom aan, zeg, we kunnen die bosjes, daar kunnen we tussen. Hè. En wij zijn dus gewoon gepartycrashed, avant la lettre, want dat was toen nog geen woord. Zijn wij daar dus in de Carlton binnengevallen, mijn grootste lens op mijn fototoestel gezet en we hebben daar mensen getrokken die anders niet van dichtbij zouden meegemaakt hebben. Ze hebben ons niet buiten gesmeten, in tegendeel, want we kregen een diepe buiging van de lakeien als we buiten gingen. En daar zat onder andere een starletje toen op de schoot van Telly Savalas en dat bleek dan Gina Davis te zijn.
0: Okay.
1: Dus die toen nog niet bekend was.
0: Nee.
1: Die later de Thelma en Louise
0: hit veel goede films gemaakt. Hè.
1: Maar dat jaar, we spreken nu 1977, waren we daar. De eerste keer toch. Dan vlogen er altijd vliegtuigen rond met een grote banner. Wat wij niet begrepen wat dat was eigenlijk. En er stond iets op van Superman is coming. En dat was de aankondiging van de eerste Superman film. En wat wil nu? En daarom heb ik Barbra Streisand gekozen. Die heeft ook een nummer dat Superman heet. En daar kun je misschien eventjes naar luisteren.
0: Ik heb
1: of je hebt een ander.
0: New York State of Mind.
1: Of New York State of Mind. Ja, sorry. Nee, de aanleiding was effectief. Die film Superman en New York State of Mind komt uit haar LP, die ook Superman heet.
0: Met Christopher Reeve, helaas ook al overleden.
1: Effectief.
0: Oké. Okay.

0: Barbara Streisand met New York State of Mind. Een nummer van Billy Joel, hè?
1: Ja. Nog zo'n grote.
0: Ja. Ik hoor, ik ben zeker een favoriet van Barbara, maar ik hoor het eigenlijk wel liever door Billy Joel zingen. Ik vind dat meer kracht krijgt.
1: Ja, degene die het schrijft voelt het meestal beter. Hè?
0: Ja, misschien. Er zullen nog andere mooie versies zijn. Maar kom, daar gaan we niet over vandaag. We gaan dit uurtje afsluiten met Chaka Khan. Waar jij ook nog een speciale herinnering aan hebt.
1: Ja, dat klopt. We hadden de weg naar Cannes gevonden. En ik had ondertussen was ik zelf nummers beginnen schrijven voor het orkest eerst. En dan, maar de mannen wilden eigenlijk eerder gewoon balorkest blijven. Waardoor dat onze wegen helaas gescheiden zijn. Omdat ik een carrière wou in liedjes schrijven. En om die verkocht te krijgen, zijn we terug naar Cannes gegaan. Weer naar dat Palais des Festivals, waar al die beurzen doorgaan. Omdat ik had gehoord dat daar een jaarlijks evenement doorging, namelijk het Midem. En daar wordt in het Midem wordt eigenlijk door heel de platenwereld, van overal, worden daar de deals gemaakt. Hè. Het is showbusiness, maar daar wordt de business echt geregeld. Alleen, dat kostte zoveel geld. Dat kostte 60.000 Belgische frank, voor wie nog weet wat dat was. Ik verdiende daar een derde van, denk ik, per maand op die moment. Dus dat was onoverkomelijk. En daar heb ik mij dan een beetje gaan verkopen bij redacties in het land. En heb ik daar gezegd dat ik freelancer was en dat ik allemaal exclusieve verhalen kon gaan sprokkelen, ginder, van al die grote vedetten. En ik heb dat ook waargemaakt, maar op die manier geraakte ik dus daar binnen en kon ik mijn productietjes voorstellen aan al die platenfirma's en grote vedetten ook. En een van die vedetten was wel degelijk Chaka, want ze noemde zich toen nog maar Chaka. Zij kwam juist uit ook een bekende groep toen, Rufus. Daar heeft ze haar eerste hits mee gehaald. Maar daar stond zij voor de eerste keer solo eigenlijk haar plaatjes voor te stellen.
0: Oké, en jij hebt meegebracht?
1: En ik heb van haar, veruit haar bekendste meegebracht, I'm Every Woman.
0: Goed zo, beste luisteraars, blijf luisteren ook naar de klok van 3 en het nieuws. Tot zo.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
4: Het is nu
5: 3 uur.
4: Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Aan het Noordstation in Brussel is gisteravond een man neergestoken. Dat bevestigt de politie. De man kreeg een messteek in zijn rug, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie kon een verdachte oppakken. Er loopt nu een onderzoek. In de ronde van Frankrijk is de Deen Jonas Vingegaard vannacht om 2 uur gecontroleerd op doping. Gele truidrager Tadej Pogacar was daarna om 5 uur 's ochtends aan de beurt. Dat hebben de renners zelf bevestigd. Zo'n nachtelijke controle is heel uitzonderlijk, zegt sportjournalist Maxime Goethals.
7: Je moet weten dat er verschillende reglementen zijn. Enerzijds, volgens het reglement van de Internationale Wielerunie, mogen renners gecontroleerd worden tussen 6 uur 's morgens en 11 uur 's avonds. Maar we zijn in Frankrijk en ook Frankrijk heeft zijn eigen dopingagentschap. En de Fransen kunnen 24 uur op 24 topsporters gaan controleren.
6: De renners zijn op dit moment trouwens bezig aan de 15e rit. Aankomst rond 5 voor 6. En onze landgenoot Raphaël Collignon is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor de finale in Gstaad in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. 6-4, 6-7 en 6-3. Tsitsipas staat lager op de wereldranglijst dan Collignon, maar hij was ooit wel de nummer 3 van de wereld. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
3: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218 45 73. Dat is 03-218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
9: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
10: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
9: En wat kost die schatting?
10: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
11: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en...
4: en minder jong. Solde op manuele en elektrische relaxen. Solde op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Andermaal welkom bij Radio Minerva, beste luisteraars. Een tweede uur van Zonnig Minerva met in de studio 2 nog altijd Mark Klaas. Of beter bekend als Mike Benson. De man die op tram 7 heeft besloten zijn eerste cd te maken. Hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Zo ongelooflijk is het niet. Ik zeg het, er zijn wel degelijk nog andere voorbeelden van mensen die op latere leeftijd hun bucketlist begingen af te typen. Maar ja, ik heb heel mijn leven wel muziek gemaakt. Maar dit, ja, nu dat ik gepensioneerd ben, heb ik ook meer tijd ervoor. Want ja, je moet dat zeggen zoals dat het is. Als je geen AI wilt gebruiken, wat ik niet doe, ja, dan duurt zo'n LP maken toch wel. Ik heb er 2,5 jaar, bijna 3 jaar aan gewerkt, bijna dagelijks. Dus, want ik doe ook alles zelf, behalve, op de cd staat heel duidelijk, Mike Benson and Friends. En je hebt daar net het nummertje gehoord van een van die friends, mijn goede maat en gitarist Serge Sorber, die dit nummertje heeft geschreven. Dat is het enige dat ik niet zelf heb geschreven, wel arrangementen en ja, ingespeeld en dergelijke. Maar ja, zonder vrienden ben je niet veel.
0: Ja, ja, ja. Een zanger is een groep, hè. Zij Wannes van den Velde.
1: Dat klopt.
0: Dat is zo, hè.
1: En dat was een wijze mens.
0: Ja, ja, zijn maar gerust. Zeg, we gaan nog een beetje verder in jouw leven. Want je bent dan beginnen DJ'en. Eerst daar in Frankrijk. Maar dat heeft zich uitgebreid, hè. Dat was toch muziek. Music is your first love.
1: Hè? Ja, misschien.
0: Is uw echtgenote daar ook?
1: Ja, ze luistert mee, dus
0: moet dus gaan we dat wel zo spelen. Hè? Maar nee, maar je bent altijd, je ademt muziek. Hè? Dat is ja, eigenlijk de constante uit je leven.
1: Ja, dat kan klopt. Je ja, zien, ja, ik heb dat altijd blijven doen. Dus, ja, ja. Je moet je passie volgen. Sis, maakt niet uit wat je doet, of dat het nu crossteren is, of voetballen, ja, of wat dan ook. Je moet je passie
0: radio
1: volgen.
0: Maken, hè?
1: Of radio maken.
0: Precies zo. Zeg, maar je bent dan beginnen DJ'en. Ook hier in de stad of op bekende plaatsen? Of was het altijd op verplaatsing zo in Frankrijk?
1: Nee. Ik heb vooral hier rond het Antwerpse blijven draaien. Ik probeerde dat ook om niet te ver te moeten gaan. Ik bedoel, ja, als je vlakbij huis kan je kost verdienen, waarom dan niet? Nee, dat heb ik heel veel jaren gedaan. Ik was beroeps-DJ. Ja. Stond effectief, toen hadden we dan nog een pas, hè, een ja, identiteitskaart. Ja, ja, ja. En daar stond dat op vermeld wat je beroep was. En ik was auteur, componist, producer, DJ. Dat was het enige wat ik deed. Dus ik was eigenlijk een beetje, dat is een groot woord misschien, maar min of meer heb ik wel een beetje voorloper geweest van de hedendaagse moderne DJ, zal ik het noemen, die eigenlijk nu meer producers zijn, die hun eigen plaatjes maken of laten maken in sommige gevallen, whatever. Maar die dus hun eigen producties draaien op hun gigs, op hun feestjes. Maar ik deed dat eigenlijk al in eind jaren 70, begin jaren 80. Alleen ja, er was toen zo geen hype om op mee te surfen. Nee. Dus dat viel minder op. Maar ja, ik heb toch een leuke tijd ermee gehad, hoor.
0: Oké, we hebben een nummer, een van de nummers op jouw playlist, van Olivia Dean. Het is een eerder modern nummer, hè?
1: Klopt, ja.
0: Vertel eens wie Olivia Dean is.
1: Olivia Dean is een Engelse zangeres, een heel jong ding nog, ziet er nog goed uit ook, heeft al een Grammy gewonnen. En wat mij altijd charmeert in jonge mensen is dat zij effectief durven teruggrijpen naar onze muziek, zal ik het noemen, hè, naar muziek van een halve eeuw geleden. En je hoort toch, behalve hetgeen dat ze nu op Tomorrowland aan het bonken zijn, dat er toch ook een andere wave eigenlijk is van mensen die, ja, jonge mensen die toch ook naar Minerva luisteren, die naar deze muziek die dat tof vinden, dat ze een Frank Sinatra wauw vinden. En zo'n Olivia Dean, zoals dat we de Sevens luisteren, die ja, heeft ook die vibe, dus terug meer de soul muziek dat die omarmt, soul met een beetje jazz. En ja, dat kan ik alleen maar aanmoedigen eigenlijk.
0: We gaan eens luisteren, hè. Het nummer heet So Easy to Fall in Love.

0: Ja, heel speciaal, hè?
1: Ja, mocht je zeggen dat is 50 jaar geleden opgenomen, dan zou ik het min of meer geloven.
0: Ik bedoel, het is ik heb het er wat moeilijker mee, maar het klinkt heel goed, hè? Want ik vind het zo meer lounge-achtig, vind ik.
1: Ja, ja, misschien
0: en
1: wel.
0: En lounge was zeker niets van 50 jaar geleden.
1: Nee.
0: Gelukkig dat is opgekomen. Ik vind dat een super alternatief, vooral in een restaurant en als elevator music of wat dan ook.
1: Klopt, ja.
0: Maar het is ook een hele markt, hè, die erop leeft op het lounge gebeuren. Maar in ieder geval mooi. En past zeker hier. Mm-hmm. Goed. Je bent dan DJ geworden. Was je dan DJ op feestjes? Of was je dan eigenlijk DJ in een vaste stek?
1: Ik heb vrij snel gekozen om DJ op feesten te zijn. Mm-hmm. Ik heb economische wetenschappen gevolgd. En het economische principe zegt van dat je met zo weinig mogelijk input dus zoveel mogelijk return moet creëren. En ik had onmiddellijk, nu klinkt dat heel zakelijk, maar ja. Ik had onmiddellijk door dat je, als je feestjes draait, dan draai je 80-85% altijd dezelfde platen, moet je enkel maar de echt heel grote nieuwe hits bijkopen. En dus was die keuze eigenlijk vrij snel gemaakt. Plus ook, toen in de jaren 70-80, als je dan in discotheken ging draaien, kreeg ik de helft maar van aangeboden van wat ik kon vragen op feestjes. Dus ja, dat was dan ook
0: de economische wet, zoals je zegt. Hè. Voilà. Een van de plaatjes dat je vertelde die je in die tijd speelde, we gaan er een aantal van spelen, hè. Maar we beginnen eigenlijk met een popcorn nummer. Ben je in de popcorn geweest in Vrijlsnen?
1: Ja, uiteraard. Hè.
0: Nee, binnen of op het veld?
1: Binnen ook.
0: Niet op het veld?
1: Nee. Ik heb een goede kameraad ook, Serge Haderman, die daar draaide een tijd. En die heeft mij er ook geïntroduceerd. Maar ik zeg het, discotheek draaien was mij...
0: Het
1: is totaal iets anders. Je hebt niet zo'n interactie zoals op feestjes. Ik trok liever aan de koortjes. Op een feestje kan je dat meer doen. Hè. Maar popcorn vond ik fantastisch. Hè. Het is een Belgische... Hè, mogen we fier op zijn.
0: Hè?
1: Een Belgische uitvinding eigenlijk. Oude Engelse croonerplaten.
0: Een beetje cha-cha erop. We zijn vertrokken.
1: Een 45 toerenplaatje op 33 of iets minder. Want hetgeen dat ik hier heb opgezet van de Ian Kane, dat zet ik niet echt op 33, maar zo tussenin. Dat toch wat trager werd. En dat was typisch aan de popcorn. Hè, doordat dat trager werd. Nu hebben ze tegenwoordig pitch control, noemen ze dat in technische termen. Hè, dat enkel het tempo verandert, maar de toonhoogte, dat die hetzelfde blijft. Maar toen hadden wij dat niet. Ja. Dus als je het vertraagde, dan ging dat allemaal veel dieper klinken. Waardoor die bassen veel dieper klonken. En dat was de sterkte uiteindelijk van die popcorn-genre. Hè. Dus nee.
0: We gaan eens luisteren. Iedereen maar wel, wel op
1: gewoon
0: op MP3.
1: Tempo.
0: Gewoon tempo.

0: Onmiskenbaar het kortste plaatje van deze middag. Hè. 2 minuten en 1 seconde, zo ging dat in die tijd. Hè.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Was ook leuk om te mixen.
0: Ja.
1: We mixten dat vrij kort door elkaar eigenlijk. Zonder de technische hulpmiddelen die ze nu hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat was nog echt handen naar buiten.
0: Handen naar buiten, ja. En goed luisteren.
1: Ja,
0: hè.
1: Wel degelijk.
0: En dan zorg je dat je pick-up op tijd... aan het werk ging voordat je schaaf opende, want anders was het
1: Een echte ambacht nog.
0: Ja, een echte ambacht. Disco, is die periode aan jou gemakkelijk voorbij gegaan?
1: Nee, helemaal niet. Ik was toen wel onmiddellijk gewonnen voor disco. Vooral door, het is een dooddoener natuurlijk, maar door één hit dat we hoorden van Barry White. Ik denk dat onze generatie er allemaal mee opgegroeid is. Dat vond ik een ongelooflijke, weer nieuwe stijl eigenlijk, hè, was dat die disco. En dat was de man die dat in de perfectie bracht. Niemand heeft dat geëvenaard, wat mij betreft, wat Barry White bracht. Maar er zijn er wel die in de buurt zijn gekomen. En een van die groepen, daar gaan we straks eens naar luisteren, denk ik, heb ik mogen, jaren later wel, na hun grote hits, heb ik die per toeval, heb ik er mogen voor werken. Hier in ons eigen Belgenlandje heb ik er de belichting mogen voor doen. Was een groep, een zwarte groep, die heel bekend is geworden door de film Saturday Night Fever. Die hadden nummers gezongen van de Bee Gees, van Barry Gibb had dat geschreven. En ergens in de jaren, was dat al jaren 2000, 2010 denk ik al wel, kwam ik die per toeval op mijn pad tegen. Ongelooflijk sympathieke, toffe mensen. En dat was de groep Tavares. Die hun muziek gaan we ook niet wegnemen. Dus misschien dat we daar eens kunnen naar kijken. Hè. Of luisteren beter. Don't take away the music.

Ze waren geweldig, hè, die mannen van Tavares. Ja, het zit hand tot dansen, hè. En je hebt de naam, de naam Barry White genoemd. We hebben ook nog muziek meegebracht van Love's Unlimited. De groep die hem ondersteunde en waar hij ook veel muziek voor maakte. Jullie kennen allemaal...

0: lokale versie van Love's Theme van Love Unlimited Orchestra. Ja?
1: Prachtig. Klinkt ik ken goed, het he? Niet. Ja, het is bizar. Ik heb het, dus niet deze versie, maar de gewone versie minstens 2000 keer gebruikt als intro van elk feestje. Ja, om de mensen welkom te heten. En ik sloot af met ABBA. Thank you for the music. Ja. Zeer origineel. maar deze versie kende ik niet. Heel tof. Heel tof.
0: Tijd voor een nummertje van jou weer. Je hebt gekozen, Dietman, voor een van je oudere nummers. Staan dus niet mee op de cd.
1: Die staan niet op deze cd. Ik ben,
0: Even nog vragen trouwens over de cd. Hoe kunnen mensen eraan geraken? Hoe kunnen ze luisteren naar jouw muziek via streaming? Kunnen ze een cd kopen, bestellen? En hoe moeten ze dat doen?
1: Ja, ze kunnen alles downloaden op Spotify of Apple Music of YouTube.
0: Staan op alle streaming
1: platformen staat het. Maar er zijn ook cd's gemaakt. Die zijn niet verdeeld. Ik heb geen platenfirma.
0: Wordt dus ook bijna niet meer gedaan.
1: Dat wordt bijna niet meer gedaan. Wie heeft er nog een cd-speler? Niet zoveel mensen niet meer. Dus ja, mensen die het echt zouden willen, ja, ik zou zeggen dat ze
0: via Minerva
1: eventjes
0: en dan spelen wij het door.
1: Voilà, en dan bezorg ik hun dat met heel veel plezier.
0: Oké, goed. Het volgende nummer, vertel Sunny. Sunny You.
1: Ja, Sunny You. Wel, dat was mijn tweede plaatje. We hebben daar straks eventjes de evolutie onderbroken van de carrière, zal ik maar noemen, dat ik gemaakt had. Ik was op een gegeven moment

0: we zijn nu in het jaar 82 was dat, maakte ik voor de eerste keer een single, kon ik een single uitbrengen, want ik had toen via omzwervingen had ik een platencontract gekregen in het verre Mouscron, op de grens met Frankrijk. Franstalige firma, helaas, niks dat ik tegen Franstalig iets heb, maar helaas zeg ik, omdat die plaatfirma geen promotie maakte in Vlaanderen. Wat gebeurde er? Ik werd zeer goed omringd en ik kreeg heel veel ondersteuning. Want voordat ik het wist, had ik een tv-clip opgenomen in de Manhattan in Leuven. Was toen de bekende discotheek. En die werd vertoond, zowel in België, in Wallonië, maar ook in Luxemburg op TVA ben ik ermee geweest. Dus ja, er werd serieuze promotie gedaan. Wanneer is dat echt goed in gang geschoten? Dat was een televoting, de eerste televotingprogramma op de RTBF, dat ze ooit gedaan hebben. Dat heette Palmares. En dat was een liedjeswedstrijd waar ik mocht aan meedoen. En mijn plaatfirma zorgde ervoor. En ik won dat. De eerste keer, ik won dat. Dat was 4 weken achter elkaar. Moest je opboksen tegen andere zangers en producties. Ik win dat een eerste keer. En daardoor krijg ik het jaar daarop, alleen een paar maanden later, krijg ik telefoon met de vraag van RTBF zelf, de Franse tv, of dat ik België wou vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Ja, daar heb ik lang moeten over nadenken.
1: Ja.
0: Maar niemand kent mij, want ik ben er niet geraakt. Waarom? Ik heb heel snel een nummer moeten maken, want dat mocht nog niet uitgegeven zijn. Het moest nieuw zijn, dat stond zo in de waardevoorwaarden van de Eurovisie. Dat is gelukt. Ik moest dat komen brengen in het Annie Cordy Center in Brussel voor een jury, zo gezegd. Maar het was min of meer afgesproken dat ik het zou worden. Maar de dag ervoor kreeg ik helaas een laryngitis, keelontsteking, maar echt in de hoogste graad, waar geen pillen of spuiten tegen hielpen, waardoor dat ik mij met moeite heb kunnen excuseren voor de microfoon van de RTB dat ik niet kon zingen. En is dat helaas niet doorgegaan.
1: Oh.
0: Dus een beetje pech. Mensen moeten geluk hebben in het leven. Ik heb dat altijd gehad, maar soms
1: was waarschijnlijk ook wel een deeltje stress, hè? Gewoon dat erop slaat. Maar 100%. Dat kan je niet doen, hè?
0: Nee, natuurlijk kan je niet aan doen.
1: Dus maar we gaan eens luisteren naar dat nummer Sunny You. Maar eerst nog even volgende tips.
2: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
3: Allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete Top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar 1 keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4-voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delhaize, koop uw veerpak en spaart de kouders. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Drink Minerva Triple and support the radio.
8: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
9: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
8: Moos, gaat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
9: Ja, ik zijn Claire.
8: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
10: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

0: Amai, toen had je nog een heel andere stemkleur, hè?
1: Ja, ietsje jonger, hè.
0: Ja.
1: Dat is normaal, hè.
0: Ja, dat is raar, hè. Hoe dat
1: evolueert, ja, hè. Dat is ook zo, hè. De spieren worden slapper en de stembanden zijn een spier, hè.
0: Ja, dus, natuurlijk. Vandaar, ja. Maar ik vond in ieder geval, mooi.
1: Het was een heel eenvoudige, een slow. Daar dansten de mensen sowieso toen nog op, nu helemaal niet meer.
0: Nee, ze kennen dat niet meer. Wordt niet meer gespeeld.
1: Ja, het heeft eigenlijk vrij goed gelopen, want ik kan een anekdote ervan vertellen. Een jaar of twee later sta ik met een groep, een gelegenheidsgroep waar ik mee in zat met Fade Out heette die, zaten we in Zomerhit op BRT. En we zitten er in Blankenbergen en we komen er buiten en er stopt plots een chique bak naast mij en daar raampje dat gaat naar beneden. En daar zat Arthur Blankaert in Wiltura. En die kende mij bij naam en die zei, Mike, hoe doe jij dat om zoveel keren op tv komen? Om maar te zeggen, die mens die volgde dat wel. En ja, dat viel toen op in de jaren 80, was eigenlijk op VRT werden Vlaamse of Belgische artiesten zeer weinig gesteund. En dat viel dus effectief wel op dat ik wel degelijk elke week op tv kwam. Was het dan wel bij onze zuiderburen. Hè. Maar ik heb zelf hier wel promotie gemaakt. Zelf dan, hè, want ik heb u verteld, de platenfirma deed dat niet. En hier zat gelukkig een Jos Boudewijn op de VRT. Die wel oog en oor had voor Vlaams talent. En dus mocht ik bij Ludgard Simons en de Paul de Mulder en noem al die oude krakken allemaal maar op, mocht ik daar. Ik heb zelfs live ooit in de Blauwe Zaal mogen komen dit nummer brengen. Dus ik heb daar een beetje pech mee gehad. Ik zeg het, moest de consulant er mogen mee verdedigd hebben. Ja, zouden de mensen het wel gekend hebben, uiteraard. Hè. Maar ja.
0: Het is wat het is. Hè.
1: Water door de schelden. Hè.
0: Dat is het. Axelrid, die heb je ook nog gekend?
1: Ja, het is te zeggen, ik heb Axelrid niet gekend. Ik heb Fabi gekend.
0: Ja.
1: Dus voordat ze Axelrid noemde, dan kwam ik, want ik zeg het, ik heb vooral in Wallonië, maar ik heb ook in Vlaanderen wel degelijk wel iets gedaan, op eigen krachten dan weliswaar. Ik zat mee in de kusttour van HLN, van Het Laatste Nieuws, heette dan toen nog voluit. En wij stonden daar op het podium met een Luca Permonti die ons presenteerde. En daar kwam een piepjong meisje, ik denk dat ze 14 jaar was of zoiets, kwam daar haar liedje brengen. Little Girl heette dat. En die heette Fabi. Maar die Fabi was afkorting van Fabienne, want zo heet Axel met haar echte naam. Die kende niemand toen. En dat heeft dan nog wel even geduurd voordat ze dan doorbrak met het nummertje dat we nu gaan horen, denk ik, Kennedy Boulevard.

0: is wel leuk dat je dat kan zeggen, hè, van, ik heb die nog gekend van toen dat zo'n kleine patot was. En ja. Later heeft ze dan rechten gestudeerd, hè, want ze is eigenlijk advocaat nog geworden.
1: Ja, ik weet het, ja.
0: En ja, wat een carrière, hè.
1: Dat ja, is om jaloers op te worden, hè. Ja. Maar ja, dat is een groot talent, ja. Sowieso. Hè. Want, je moet altijd wel geluk hebben dat je op de juiste mensen valt, hè. Want het is show business en je moet de businesskant mee hebben. Maar zonder talent geraakt je er ook niet, uiteraard. En zij schrijft ook heel veel van haar nummer zelf, dus ja, chapeau, hè.
0: Het voorlaatste nummer voor deze dag van jouw keuze, George Benson.
1: Ja, onze Jos noem ik hem wel eens.
0: Okay.
1: Ik ken hem niet, hoor. Maar ja, ik heb mijn naam er effectief van gepikt, zal ik het noemen. Wij hadden, ik was met mijn vrouwtje ergens in Bretagne op vakantie en we gingen daar naar een discotheek dansen, want we zijn dansers altijd geweest. Altijd op de Barry White en zo, ja, op de soulmuziek. En ja, die speelde ineens platen die we niet kenden van een gast, die ik ongelooflijk fantastisch vond. En dat bleek George Benson te zijn. Dus ik ben Barry Stone er heel dankbaar voor. Dat was een BBC-DJ die daar draaide. En die liet ja, mij die kennen eigenlijk. En ik heb helaas niet in het succes en het talent gehad van de George. Maar ja.
0: Maar je hebt wel zijn naam.
1: Voilà. My brother from another mother.
0: Oké. Okay.

0: Give me the night, maar geef ons maar de dag. Mike Benson, mag ik jou van harte danken dat je hier vandaag was. Was leuk om jou te leren kennen. Nog even tussendoor, na je zangcarrière ben je nog een bedrijf begonnen dat video en muziekinstallaties en dergelijke verkocht.
1: Klopt, ja. Ik heb ook karaoke verhuurd en zo ben ik zelfs met Dre Steemans, beter bekend als Felice, in contact gekomen. Heb daarmee getoerd. Dus ja, een heel carrière ook achter de scène. Naast het podium.
0: Je kent het podium langs alle kanten, met andere woorden.
1: Klopt.
0: Goed, beste luisteraars. Intussen is collega Peter Perceval binnengekomen. Dat betekent na 4 uur, 2 uur, goed nieuws. En daar hebben we wel van doen natuurlijk. Gelukkig is het buiten al wat frisser. Dat is voor mij goed nieuws. Volgende week heb ik nog geen gast. Dat kan nog komen. En anders zal het een solotje worden. Maar ik laat jou, Mike, de kans om je laatste plaat aan te kondigen. En ik dank in ieder geval alle luisteraars voor hun... om te luisteren natuurlijk, hè, vanmiddag.
1: Ja, het laatste plaatje heet You'll Always Be Mine.
0: Oké. Fijne dag nog. Blijf luisteren naar Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: De bosbrand in de buurt van Madrid in Spanje raakt maar niet onder controle. Dat melden de autoriteiten. Al zeker 13.000 hectare natuur is er afgebrand. Dat zijn ongeveer zo'n 18.000 voetbalvelden. 800 buurtbewoners uit 20 dorpen zijn er geëvacueerd. De brandweer krijgt er ook hulp van het leger om het vuur te blussen. Er zijn ook 25 blusvliegtuigen ingezet. Aan het Noordstation in Brussel is gisteravond een man neergestoken. Dat bevestigt de politie. De man kreeg een messteek in zijn rug, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie kon een verdachte oppakken. Er loopt nu een onderzoek. En in de Ronde van Frankrijk is de Deen Jonas Vingegaard vannacht om 2 uur gecontroleerd op doping. Gele truidrager Tadej Pogacar was daarna om 5 uur 's ochtends aan de beurt. Dat hebben de renners zelf bevestigd. Zo'n nachtelijke controle is heel uitzonderlijk, zegt sportjournalist Maxime Goethals.
7: Je moet weten dat er verschillende reglementen zijn. Enerzijds, volgens het reglement van de Internationale Wielerunie, mogen renners gecontroleerd worden tussen 6 uur 's morgens en 11 uur 's avonds. Maar we zijn in Frankrijk en ook Frankrijk heeft zijn eigen dopingagentschap. En de Fransen kunnen 24 uur op 24 topsporters gaan controleren.
6: De renners zijn op dit moment trouwens bezig aan de 15e rit. Aankomst is voorzien rond 6 uur. Het klaart overal op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
10: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
11: Ik kom die direct halen, hè.
10: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
12: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
13: zeg?
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine.
14: kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo is dat, 19 juli en dit is Happy Hour. Welkom allemaal. En je krijgt van ons twee uurtjes heel leuke muziek en ook goed nieuws natuurlijk. En om te beginnen kom ik nog eens graag terug op de brand in het appartementsgebouw hier op Linkeroever, die een aantal mensen die ons zeer dierbaar zijn heeft getroffen, ondertussen bijna 3 weken geleden. 6 mensen kwamen daarbij om en tientallen bewoners raakten hun huis of hun spullen kwijt. Maar er is ook goed nieuws. Voor wie het overleefde, maar op straat stond met niets meer dan de kleren op hun lijf, was er de dagen erna wel iets moois te zien, namelijk de solidariteit van de Antwerpenaren. Buren, buurtcomité's en zelfs onbekenden starten spontaan acties op. Een crowdfunding voor de getroffen gezinnen bracht op enkele dagen tijd al bijna 8000 euro op. Het hart van veel mensen heeft gesproken, klinkt het bij de organisatoren. Naast het geld werden ook kleding, meubels, speelgoed voor de kinderen en zelfs slaapplekken aangeboden. Sommige buren openden gewoon hun deur voor onbekenden. Bewoner Walter Kallebout vertelde het zeer aangedaan. De solidariteit is groot, maar we verloren ook lieve buren en dat gemis blijft natuurlijk. De hulp is ook broodnodig, want de wachttijd op de verzekeringstussenkomst kan flink oplopen. Wie zelf iets wil bijdragen, kan terecht bij de buurtcomité's op Linkeroever of via de officiële actie van de stad Antwerpen. Elke euro telt. En om dat te vieren, om zoveel solidariteit te vieren, heb ik een heel mooie versie van de Lichtjes van de Schelde klaarstaan van Bobbejaan Schoep. En hier komt-ie.

De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik schrijf. Kijk samen.

Je weet wel, schat, dat ik veel van je hou. Dat hoef ik je niet te verklaren. Een zeemansdol op zijn kinderen en vrouw. Maar toch moet hij altijd meer varen. Maar heeft soms de zee iets verkeerd met me voor? En krijg ik voorgoed.

Om ons happy hour te beginnen, starten we met Bobby aan Schoepen met de Lichtjes van de Schelde. Een heel speciale versie was dat, opgenomen in de Ancien Belgique ter gelegenheid van zijn verjaardagsconcert toen hij 80 jaar werd, geloof ik. En een live opname dus. En daarna de enige echte King Elvis Presley met You'll Never Walk Alone, zijn versie van deze klassieker, om de mensen die geleden hebben onder de brand hier op Linkeroever toch nog eens een hart onder de riem te steken. We gaan verder met Happy Hour en we hebben een aantal dansmuziekjes klaarstaan. Ik heb Jimmy Frey uit de platenkast gehaald. Hier komt-ie.

Zo, ik hoop dat u uw dansschoenen aan hebt getrokken ondertussen, want ik heb nog een paar dansplaatjes klaarstaan. En om te beginnen, daarnet hadden we Barry White met Let the Music Play, na Jimmy Frey met Duw een Beetje. En we blijven bij de letter B, Bee Gees zijn dit, met You Should Be Dancing.

0: Helemaal losgeschud je dansbenen. En dan is het nu tijd voor goed nieuws.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En dit goed nieuws komt uit Hoogstraat. Het is een prachtig verhaal. Gerard Vlamings is 91 en woont in woonzorgcentrum De Stede Akkers. Gerard had een plan met de duofiets van zijn WZC helemaal tot in Scherpenheuvel fietsen om die daar door een priester te laten zegenen. Een rit van 71 kilometer voor iemand van 91, een gedurfd plan, ook al is het met een elektrische fiets. Gerard is een fervent gebruiker van de duofiets die begin dit jaar aan het woonzorgcentrum werd geschonken. Vroeger was hij zelf wielertoerist en meermaals maakte hij toen de bedevaart naar Scherpenheuvel. Hij droomde ervan dat nog één keer te doen. Toen hij het voorstel deed aan het WZC werd er eerst wat gelachen en in het haar gekrapt, maar Gerard bleef vastberaden. Ze hebben alles voor mij geregeld, vertelt hij. Ik had als voorbereiding nog wat extra gefietst, ook in mijn kamer op de home trainer. Met een groepje fans en begeleiders vertrok Gerard afgelopen week op een ochtend naar Scherpenheuvel en om

gezicht gekregen en we hadden er allebei plezier in. Ik heb in de basiliek ook nog een kaas aangestoken voor iedereen die aanwezig was. De terugweg werd wel met de auto afgelegd, want één batterij van de duofiets was daar niet toereikend voor. Gerard geeft eerlijk toe, ja, ik ben onderweg wel een beetje moe geweest, maar ik wilde niet opgeven. Met wat doorzettingsvermogen hebben we dat heel goed volbracht. Een dikke proficiat aan Gerard en speciaal voor hem

0: Trek uw downschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier monofoorpak he. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen? Nog 03-219-32-68. Of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Vrongs is dat, manneke.

0: Morecambe en Wise.
1: Yeah, I do.
0: Ja, hij wist niet dat hij zo goed kon zingen, zei de andere. Morecambe en Wise, Positive Thinking was dat. En het is nog eens tijd voor een beetje goed nieuws. En dat goed nieuws is er voor treinliefhebbers, want wie een treinreis maakt via Vilvoorde kent ze zeker, de oude gietijzeren trapkooien in het station daar. En nu is het zeker de moeite om er eens uit te stappen daar in Vilvoorde. Waarom? Wel, de sierlijke ijzeren trapkooien uit 1906 die de reizigers overdekt naar de perrons brachten, zijn na 2 jaar restauratie eindelijk weer in gebruik. Ze werden in 2024 met een kraan van de perrons getild en naar een gespecialiseerd atelier gebracht en dat was nodig, want ze lagen er echt beteuterd bij. Daar werden ze volledig gedemonteerd, hersteld en opnieuw in glans gezet. Ook de natuurstenen en marmeren afwerking werd gerestaureerd. Het pleisterwerk kreeg zijn originele kleur terug en trapbekleding, leuningen en verlichting werden helemaal vernieuwd. Het resultaat mag gezien worden. Bovendien is er een historisch tintje. De spoorlijn Brussel-Mechelen via Vilvoorde is de oudste openbare spoorlijn van heel het Europese vasteland. En dat gaat al terug tot 1835. De eerste keer in Europa dat gewone burgers

gebouwd werden. In Vilvoorde kan je dus nog het originele werk bekijken. Reizigers kunnen voortaan kiezen de moderne brede onderdoorgang met liften en roltrappen of de historische trapkooien met glazen koepels. Twee tijdperken in één station. En

Een klassieker, twee klassiekers achter elkaar. Duke Ellington, The A-Train. En daarna Ella Fitzgerald met haar versie van By Mir Bist Du Schein. Een klassieker die we natuurlijk allemaal kennen in de versie van The Andrews Sisters. Maar Ella Fitzgerald gaf er nog een speciale swing aan. En nu heb ik Peggy Lee voor jullie klaarstaan met een echte musical klassieker. Dit is Big Spender.

De femme fatale der femme fatales, Rita Hayworth uit de film Gilda Amado Mio heet dat nummer. En je hebt het waarschijnlijk wel gezien als je de film gezien hebt. Maar het is ook al heel lang geleden dat je dat nog kon bekijken op de televisie. Misschien is het tijd dat ze dat terug uitzenden, want het is een prachtige film. Wie kent er Eddie Christiani nog? Ik in elk geval wel.

0: die Christiani met April in Portugal. Hoe ze heette, dat was hij vergeten. Maar dat was ook een ingewikkelde naam, waarschijnlijk zo'n Portugese naam.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Een laatste goed nieuwtje voor het zijt zijn van 5 uur. De Kempen krijgen een eigen meldpunt voor dierenwelzijn. Wie in de politiezone regio Turnhout getuige is van dierenmishandeling, verwaarlozing of ander onrecht tegen dieren, kan voortaan bij een gespecialiseerd team terecht. Een primeur voor de provincie Antwerpen. We kunnen nu sneller in actie komen, klinkt het bij de politie. Tot voor kort kwamen zulke meldingen bij de gewone wijkagent terecht, die dan zelf op onderzoek moest. Maar dierenzaken hebben eigen wetten, eigen procedures en vragen vaak specifieke kennis. Denk maar aan wat je precies mag doen bij een verwaarloosde hond in een tuin of een paard dat in de blakende zon staat zonder water. Het nieuwe meldpunt heeft opgeleide agenten die exact weten hoe ze moeten optreden. Ze werken ook nauw samen met dierenartsen, opvangcentra en de FOD Volksgezondheid. Als er dieren in beslag genomen moeten worden, is er meteen een opvang geregeld. De verwachting is dat het aantal meldingen zal stijgen, niet omdat er plots meer dierenleed is, maar omdat mensen sneller zullen weten waar ze naartoe kunnen. En dat is ook precies de bedoeling. Wie iets ziet dat niet klopt met een dier, een verwaarloosde hond, een verhongerd paard, een gedumpt konijn, kan voortaan gewoon bellen. Elk signaal kan helpen. En wat kunnen we beter draaien aan zo'n nieuws dan deze klassieker van Paul Anka?

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet meer hebben ze nog een keer.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Ons leger is op zoek naar een alternatief voor de Nederlandse fregatten. Dat heeft defensieminister Theo Francken gezegd bij VTM Nieuws. Nederland is al jaren leverancier van onze legerfregatten, maar de voorwaarden van die deal zijn niet meer interessant, zegt Francken.
4: Veel te duur, ze zijn al verhoogd van prijs. Het was 600 miljoen, dan ineens was het 900 miljoen. Ja. Nu zeggen ze, ja, het is 1,3 miljard per fregat. Plus ze zeggen, komt maar binnen 5 jaar later dan gepland. Dus maandag vertrekt er een brief naar landen die fregatten maken. Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, maar ook Turkije, waarbij we gaan vragen, wat is de prijs? Wat is de timing? Wanneer kan je leveren?
3: Franken benadrukt dat hij liefst wel gewoon verder gaat met de Nederlanders, maar zijn opties nog bekijkt. De beslissing valt dan in oktober. De verdachte van de schietpartij aan Dancing Icon vanochtend werd al gezocht in Suriname. Ook omdat hij daar iemand zou hebben doodgeschoten, samen met zijn zoon, dat schrijft HLN. Het gaat om een man van 59. De politie pakte ook 2 andere verdachten op. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Mogelijk werd het slachtoffer doodgeschoten na een banale discussie. Dat zegt zijn familie, zegt journaliste Ann Vroom.
5: Zij zeggen van kijk, de aanleiding van dit drama, dat was een discussie over een parkeerterrein of een parkeermanoeuvre. Dat is althans wat dat de familie zegt. Of dat dat ook effectief zo is, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
3: Het slachtoffer is een man van 23. Hij zou over enkele weken voor een tweede keer vader worden. De bosbrand in de buurt van Madrid in Spanje raakt maar niet onder controle, dat melden de autoriteiten. Al zeker 13.000 hectare natuur is er afgebrand. Dat zijn ongeveer zo'n 18.000 voetbalvelden. 800 buurtbewoners uit 20 dorpen zijn er geëvacueerd. Er zijn 25 blusvliegtuigen ingezet. Ook in het noordoosten van Spanje woedt nog steeds een zware natuurbrand bij Zaragoza. Daar is al bijna 16.000 hectare verwoest. Een nieuwe aanval van Iran op Jordanië. Het Jordaanse en Israëlische leger hebben 3 Iraanse raketten neergehaald. Een vierde kwam wel neer, maar in afgelegen gebied. Er vielen geen gewonden. Op verschillende plaatsen in Jordanië klonk het luchtalarm. Bij een eerdere aanval van Iran op een Amerikaanse basis daar eergisteren kwamen nog 2 Amerikaanse soldaten om. Een derde is nog altijd vermist. Het Amerikaanse leger voerde daarna al vergeldingsaanvallen uit op Iran. En dan Formule 1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spa-Francorchamps gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli verstevigt zo zijn leidersplaats in het WK-klassement. Het klaart overal op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
6: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
7: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
6: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
8: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
7: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mij, hè?
9: Robert, de expert, 0 draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
10: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en
9: en minder jong. Solde op manuele en elektrische relaxen. Solde op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer het thuisen. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo is dat. En dat tweede uur komt er nu aan. Het is nog altijd 19 juli. U luistert naar Minerva. En we beloven dan twee uur leuke muziek en goed nieuws. En het eerste goede nieuwsje van dit blok komt uit Rumst. Want daar is er goed nieuws voor de vijfjarige Nora. Deze kleuter heeft Xeroderma pigmentosum type C. Een uiterst zeldzame DNA-aandoening waardoor haar lichaam de schade van UV-licht niet kan herstellen. Eén uurtje in de zon kan bij haar al levensbedreigende gevolgen hebben. Ze wordt daarom een maankindje genoemd, want alleen 's nachts kan ze veilig naar buiten. Tot nu droeg Nora een masker van plastic wanneer ze toch even naar buiten moest. Maar dat viel regelmatig van haar hoofd. Het was vervelend en gevaarlijk. Tot Danny uit Deinze, een vrijwilliger die van dit soort dingen zijn missie heeft gemaakt, een gloednieuw masker voor haar maakte. Deels uit stof, aangepast aan haar hoofdje en veel comfortabeler. De ouders van Nora zijn dankbaar, maar organiseren ondertussen ook alles rond haar. Zelfs op school moeten ramen worden bedekt met speciale UV-folie. De folie voor de instapklas, de eerste kleuterklas en de turnzaal heeft de gemeente Rumst betaald. Voor de tweede en de derde kleuterklas hebben we de folie kunnen financieren via een inzamelactie, vertelt mama. Overdag blijft Nora meestal binnen. Pas na zonsondergang kan ze eindelijk vrij zijn. Als de zon onder is, springen we op de fietskar en dan zoeken we plekjes om te spelen, vertelt haar mama. In een donker park komen we liever niet. Soms spelen we gewoon op de parking van een supermarkt. Het is voor mensen zoals Nora en haar mama dat Andy Williams deze plaat heeft gemaakt in 1961 al.

Als Nora wat ouder is, dan kan zij misschien de mysterieuze nachtprinses worden die Frank Sinatra bezong in Moonlove. En dan kan ze natuurlijk ook heel de nachten gaan wegdansen, bijvoorbeeld met deze muziek van de Mavericks.

Anneke Soetaert was dat met Weet je, een nummertje dat ze maakte met haar Amerikaanse echtgenoot Scott Bradford toen ze al naar de United States was verhuisd. Weet je. En het is weer tijd voor goed nieuws. En dat is goed nieuws voor wijnliefhebbers.

wijnstreek was. Het huis raakte in de loop van de eeuwen deels vervallen, maar dankzij een grondige restauratie kunnen bezoekers voortaan het oorspronkelijke interieur, de kelders, de wijnpers en de mooie tuin ontdekken.

ook een indrukwekkende abdijruïne. En misschien ontkurk je s'avonds thuis nog eens een fles wijn, even nadenkend over de vergeten Vlaamse wijnbouw. En dan

0: Trek de Daanschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet drinken, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder top 1000 en geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier monofoortpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voortpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Dolly Parton is een beetje eenzaam en ik denk dat er heel veel mensen zijn die haar gezelschap zouden willen houden. En mij doet dat nummer altijd denken aan deze klassieker van Lou Rawls, You'll Never Find Another Love Like Mine.

0: Lou Rawls met zijn klassieker You'll Never Find Somebody Like Me. You'll Never Find Another Love Like Me, beter gezegd.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En dat is goed nieuws voor de fietsers onder ons. Het laatste stuk van het gloednieuwe fietsnetwerk tussen Antwerpen.

genieten. Bovendien sluit dit netwerk mooi aan op andere fietsroutes in de streek. Wie in Antwerpen woont en zin heeft in een dagje uit, kan zo vanuit het stad, vanuit Sint-Anneke en het Sint-Annaveer doorfietsen richting Zwijndrecht en verder naar de Waaslandse dorpjes. Of doortrekken tot de polders van Kruibeke, waar we 2 weken geleden nog over hadden bij het elektrische veer. Voor wie zelf niet meer fietst, is er nog altijd een alternatief, een wandeling op datzelfde nieuwe traject. Dan ook, er is ruimte genoeg.

0: Remco Evenepoel een spectaculaire bergrit gewonnen in de Tour de France. Dus tijd om dit plaatje nog eens boven te halen. Lucien van Impe, de beste van Clark van Meeren.
1: Lucien van Impe, de

Bonnie Blues, Gabriel, een liedje over Gabriel Rios, de zanger die misschien wel een kans maakte tot ze zagen dat hij schoenen van Brentano droeg. Daarop niet getreurd. De Bonnie Blues die hebben natuurlijk hun mosterd gehaald bij The Andrews Sisters.

de Andrew Sisters. En daarmee is het tijd voor ons laatste goed nieuws van vandaag. Op 24 juni werd Venezuela getroffen door twee zware aardbevingen van 7,2 en 7,5 op de schaal van Richter en dat op maar 39 seconden tijd. Meer dan 250 gebouwen stortten in en duizenden mensen kwamen om of raakten vermist. In dat drama werd één held onverwacht wereldberoemd. Tsunami, een 8 jaar oude border collie met één blauw en één bruin oog. Samen met zijn baasje Jorge Beens ging hij van ruïne naar ruïne, zijn neus in het puin, luisterend naar signalen die geen mens kon horen. Hij vond 13 mensen levend, onder hen een 60-jarige man die 6 dagen onder het puin gelegen had, bijna 120 uur dus. Wat Tsunami's verhaal extra ontroerend maakt, is zijn eigen verleden. Als puppy werd hij verwaarloosd en zwaar ondervoed teruggevonden op straat in Caracas. Een vrouw genaamd Anita Vidal nam hem op. Tsunami bleek zo intelligent en energiek te zijn dat hij werd opgemerkt door een reddingsteam. Jaren van training later hielp hij mensen redden in Turkije, Syrië en nu dus in zijn thuisland Venezuela. Deze operatie was zijn laatste. Tsunami is nu met welverdiend pensioen volledig uitgeput na dagenlang werken, maar in goede gezondheid volgens de dierenarts. Van straathond tot nationale held, sommige levens draaien plots een prachtige bocht. Ik zou zeggen, ik wens jullie een geweldige goede week. Met alle goeds wat jullie in de week kunnen wensen. En dream.

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter ga je niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Remco Evenepoel heeft zijn eerste rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De eerste keer in zijn carrière. Hij haalde het in de sprint van gele truidrager Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro eindigde derde. Evenepoel klimt zo naar de tweede plaats in het klassement. Daar stond eerst de Deen Jonas Vingegaard, maar die moest opgeven na een zware valpartij. Het is niet duidelijk of hij iets gebroken heeft. Een van de verdachten van de schietpartij aan Dancing Icon in Antwerpen vanochtend werd al gezocht in Suriname, omdat hij daar ook iemand zou hebben doodgeschoten, samen met zijn zoon, dat schrijft HLN. Het gaat om een man van 59. Volgens de familie van het slachtoffer werd hij doodgeschoten na een banale discussie, zegt journaliste Anne Vroom.
7: Zij zeggen van kijk, de aanleiding van dit drama, dat was een discussie over een parkeerterrein of een parkeermanoeuvre. Dat is althans wat dat de familie zegt. Of dat dat ook effectief zo is, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
6: Op beelden op sociale media is te zien dat er een tiental mensen betrokken zijn bij de ruzie. Het slachtoffer is een man van 23. Hij zou over enkele weken voor een tweede keer vader worden. Ons leger is op zoek naar een alternatief voor de Nederlandse fregatten. Dat heeft defensieminister Theo Franken gezegd bij VTM Nieuws. Nederland is al jaren leverancier van onze legerfregatten, maar de voorwaarden van die deal zijn niet meer interessant, zegt Franken.
8: Veel te duur. Ze zijn al verhoogd van prijs. Het was 600 miljoen, dan ineens was het 900 miljoen. Ja. Nu zeggen ze, ja, het is 1,3 miljard per fregat. Plus ze zeggen, komt maar binnen 5 jaar later dan gepland. Dus maandag vertrekt er een brief naar landen die fregatten maken. Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, maar ook Turkije, waarbij we gaan vragen, wat is de prijs? Wat is de timing? Wanneer kan je leveren?
6: Franke benadrukt dat hij liefst wel gewoon verder gaat met de Nederlanders, maar zijn opties nog bekijkt. De beslissing valt dan in oktober. Nieuwe aanval van Iran op Jordanië. Het Jordaanse en Israëlische leger hebben 3 Iraanse raketten neergehaald. Een vierde kwam wel neer, maar in afgelegen gebied. Er vielen geen gewonden. Op verschillende plaatsen in Jordanië klonk het luchtalarm. Bij een eerdere aanval van Iran op een Amerikaanse basis daar eergisteren kwamen nog 2 Amerikaanse soldaten om. Een derde is nog altijd vermist. Het Amerikaanse leger voerde daarna al vergeldingsaanvallen uit op Iran. De beruchte influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in Miami. De Tates promoten zogezegd traditionele mannelijkheid, maar in werkelijkheid verspreiden ze pure vrouwenhaat. Het Britse gerecht wil hun uitlevering voor 59 aanklachten, allemaal over seksuele uitbuiting, mishandeling en verkrachting. Het klaart overal op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
11: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
12: Ik kom die direct halen, hè.
11: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
13: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
14: zeg?
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.
18: En dan nu Music Maestro met Eddie van Dessel.

Goedenavond, beste vrienden. En natuurlijk ook niet te vergeten, vriendinnen. Het is weer zondagavond, even over 18 uur. En u luistert nog steeds naar Radio Minerva. Van op Sint-Anneke Linkeroever zijn de uitzendingen. Maar vandaag ben ik ingeblikt. Ik zit op de computer. Ik heb het vorige week laten weten. We kunnen helaas 3 weken niet komen wegens andere activiteiten. Maar ik zal zorgen voor goede, gevarieerde muziek de komende 2 uurtjes lang. En dat allemaal in de samenstelling en de presentatie van ondergetekende Eddy van Dissel. Dus niet bellen, mensen, niet bellen. Er is niemand niet aanwezig. En ook niet proberen om via Facebook, WhatsApp of andere social media iets aan te vragen, want we gaan het niet kunnen lezen. Nee. Wat heb ik vandaag allemaal meegenomen in mijn platenkoffertje? We gaan beginnen met Robert Pater. Doe met me wat je wil. En dan gaan we een paar popcorn oldies op jullie loslaten. Zijn er Robert Knight en Dance Only With Me. Dan gaan we verder met de Blues Brothers, You're The One I Need. We gaan ook nog een beetje varen met de Love Boat. De Mavericks, die passeren ook de revue met de nummer uit 2017, Ride With Me. Dan hebben we ook nog Malcolm Roberts bij, Leslie, Pepino DiCaprio. En ga zo maar verder. Dus reden genoeg om te blijven luisteren de komende 2 uurtjes lang. We gaan er meteen aan beginnen. Hier is Robert Pater. Doe met me wat je wil. Goedenavond allemaal.

Robert Pater had de eer om ons programma te openen en dat deed hij heel goed met het nummer Doe met me wat je wil. De popcornliefhebbers die moeten nu goed luisteren, want we krijgen nu twee nummertjes na elkaar in de popcornstijl. We gaan luisteren naar Robert Knight, Dance Only With Me, gevolgd door de Blues Brothers en You're the One I Need.

Helemaal tot het einde, de Love Boat. Niet in een versie van Jacques Rémaux. Dat ik deze versie opgezet had. Maar nee, Van Dusseke. We gingen later in de tijd. We gingen naar 1978. En toen was dit een grote hit van een zekere Jack Jones, deze Love Boat. En daarvoor hadden we de Blues Brothers, You're the One I Need. En dan nog de Robert Knight en Dance Only With Me. We gaan nu eventjes kijken. We gaan terug naar Nederland. En daar vinden we inderdaad Robert Wagner. En die is gekend van Kali en Blauwe Ogen. Maar hij heeft ook een heel mooi nummer gemaakt, speciaal voor de vaders. En die heeft als titel Daar zijn vaders voor. En daar gaan we nu een keer naar luisteren.

Ja, en dat was hem dus, hè. Robert Wagner en Daar zijn vaders voor. We gaan het terug een beetje rustig aan doen hier bij Radio Minerva. En daar gaat Malcolm Robert voor zorgen met zijn grote hit Love Is All. En dan gaan we ook nog eventjes op de Italiaanse tour met Peppino Di Capri en Roberta.

Ja, Peppino Di Capri, een Italiaanse zanger die nog altijd achter zijn Roberta aan het zoeken is. Hè. Het is zondag, het is het eerste uur van ons programma Music Maestro. Please, het wordt nog eens hoog tijd dat we een walske gaan opzetten voor jullie. En daar gaat Lindsay voor zorgen. Ze brengt voor jullie Bella Romantica. En dan gaan we de Bongo Bongo song op jullie loslaten van Renzo Arbore. Bongo Bongo, maar eerst... Van links naar rechts met Lindsay.

Ondertussen is hij al 89 jaar, geboren op 24 juni 1937, deze Lorenzo Giovanni Renzo Arbore. En dat is een Italiaanse televisiepresentator, zanger, acteur en filmregisseur. Zo, dan weet je dat ook wel. Hè? En onze Renzo die heeft ook een liedje gemaakt destijds. En het was deze, de Bongo Bongo Song. We gaan verder met The Cats en het onvergetelijke Lia. En dan gaan we Semino Rossi ook nog eens aan het woord laten met zijn mooi liedje. Jij was het mooiste meisje.

Cimino Rossi, eigenlijk is hij van geboorte van Argentinië, want hij is van Argentijnse afkomst. Maar hij is ondertussen, heeft hij zijn huisje gevonden in Tirol en is ook bekend als Oostenrijkse slagerzanger. Deze Cimino Rossi, ondertussen ook al 64 jaartjes. Jij was het mooiste meisje. We gaan verder met Costa Cordalis, een nummertje dat iedereen weer kan meezingen. De titel is heel gemakkelijk. Het gaat over Anita.

Moet ik jullie nog vertellen wat de titel was van dit nummer? Nee of wel? Het was heel gemakkelijk. Het was allemaal te doen om Anita. En het was muziek gebracht door Costa Cordalis. Voor de mensen die er net moesten bijkomen, van harte welkom in ons eerste gedeelte van ons semi-non-stop programma vandaag. Music Maestro Please met Eddy van Dissel. Geen verzoekjes vandaag, ook niet volgende week en ook niet de week erachter, want we zijn helaas niet aanwezig wegens andere activiteiten. Hetgeen je moet doen is gewoon blijven luisteren naar deze geweldige radio. Wij gaan proberen te zorgen voor u een leuke zondagavond te bezorgen met goede muziek, zoals onder andere deze. Franske Bauer, jouw hart is als chocolade.

En dat was hem dus helemaal door de Frans Bauer. En jouw hart is als chocolade. We gaan het terug even rustig aan doen hier op de zondagavond. En daar gaat Billy Paul voor zorgen met zijn onvergetelijke Me and Mrs. Jones. MUZIEK

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjou plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede stelling. Leren broeksriemen hebben ze nog roepen.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
5: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter goden niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 7 uur.
8: Goedenavond. Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Remco Evenepoel heeft zijn eerste rit in deze ronde van Frankrijk gewonnen. Het is de eerste keer in zijn carrière dat hij een bergrit in de Tour wint. Evenepoel haalde het in de sprint van de gele truidrager Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro eindigt de derde. Evenepoel klimt zo naar de tweede plaats in het klassement. Daar stond de eerste Deen Jonas Vingegaard, maar die moest opgeven na een zware valpartij. Het is nog niet duidelijk of hij iets heeft gebroken. Ook Tim Merlier geeft op. Hij kon het peloton al vanaf het begin van deze etappe niet bijhouden. In Oostende zijn vanmiddag 3 tienerjongens in de problemen geraakt tijdens het zwemmen in zee. Het gebeurde wel in een bewaakte zwemzone. De redders moesten de kinderen uit het water halen. Een jongen van 10 was licht onderkoeld, maar niemand raakte echt gewond. Ze werden wel uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De redders roepen nog maar eens op om voorzichtig te zijn als ze gaat zwemmen in zee. De ombudsdienst voor telecom krijgt al maar meer klachten over roamingkosten. Dat zijn kosten die je betaalt als je buiten de Europese Unie belt of surft op een mobiel netwerk daar. Het ging vorig jaar om bijna 240 klachten. Dat is een vijfde meer dan in 2024. En dit jaar zijn het er al meer dan 90. Je hoort ombudsman Luc Tuurlinks.
10: Dat gaat meestal over klachten van €60. Op €60 wordt je dataverbinding immers omwille van de wetgeving verbroken. Echter zijn er soms ook klachten van veel meer dan €60 wanneer mensen die verbreking hebben stopgezet. En daarbuiten krijgen we ook een beperkt aantal klachten over roaming binnen de Europese Unie. Dat is aan binnenlandse tarieven in feite.
9: De klachten gaan over alle operatoren, maar toch vooral over Orange en Telenet. Het vertrouwen in de koning groeit. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. We geven onze koning Filip gemiddeld net geen 7 op 10. 3 jaar geleden was dat nog 5,9 op 10. Koningshuiskenner Eva Peters.
11: Valt op dat de koning nu eigenlijk meer eigen accenten durft leggen. Zo is hij bijvoorbeeld naar de gevangenis van Antwerpen gegaan waar mensen op de grond moeten slapen. En hij gaf daar een duidelijke boodschap ook aan de politici. Pak dit probleem aan. Zo heeft hij ook een handelsmissie in eigen land georganiseerd. En die initiatieven die worden duidelijk geapprecieerd.
9: Meer dan 3/4 van de Belgen vindt wel dat het koningshuis moet besparen. Oekraïne heeft verschillende Russische olieinstallaties aangevallen. Het was een reactie op de zware drone- en raketaanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen nacht. Oekraïne viel ook 3 Russische tankers aan op de Zwarte Zee die deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Vanavond zijn er brede opklaringen. Later vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en wat warmer tot 25 graden. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen.
12: Music Maestro. Daar is hem!
13: Inderdaad, daar ben ik terug. Van harte welkom in ons tweede gedeelte van ons programma Music Maestro Please. Vandaag weer een klein beetje in een ander format, want je moet niet bellen voor verzoekjes. Nee, want het is een opgenomen programma. We zitten hier op de computer en we brengen voor u gewoon gevarieerde muziek tot en met 8 uur. Dus je moet gewoon blijven luisteren. Dat is de boodschap. We gaan nu beginnen met Corrie Konings, met ook even haar bekendste nummers. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En dan gaan we luisteren naar de line dance, Playa Silencio, een rumba. Maar eerst geven we graag het woord aan ons Corrie.

En dat was, om te zeggen, een mooi line dansje gebracht door, even kijken, hoe noemt hij nu weer? Dave Sheriff, oftewel Sheriff Dave en zijn Playa Silencio. Een Roomba, oftewel een line dance. Je mag zelf kiezen wat je erop wilt dansen. De volgende, daar kan je niet op kiezen. Nee, nee, nee. Er is maar één ding dat je moet doen en dat is een boogie woogie. En we gaan luisteren naar de Fats Domino Swing Mix. We brengen onder andere voor jullie het nummer Forever, Be My Guest and I'm Walking. Featuring Jack Verburg. Oké, stoelen aan de kant. We gaan swingen.

De Fats Domino Swing Medley. Jawel, goed gedaan. En nu gaan we luisteren naar een ander duo. En dat is Patrick en Carina. En zij brengen voor jullie de regenboog. Die we natuurlijk ook nog kennen in een versie van Franske Bauer. Maar dit is de versie van Patrick en Carina. En dan gaan we de Elvis-fans ook nog een keertje gelukkig maken. Want ik heb ook Elvis meegebracht vandaag. En hij brengt het nummer Such a Night. Ik

Ja, de drummer wou precies niet stoppen met het geweldige nummer van Elvis Presley. Dat was Such a Night. We gaan het terug een beetje rustig aan doen in ons tweede gedeelte. En daar gaat Peter Lau voor zorgen met zijn Lingering On. Gevolgd door Roland II en Monia. En dan gaan we het tempo een klein beetje opdrijven met een nummer dat heel toepasselijk is in de maand juli en augustus. Want we gaan luisteren naar Cliff Richard en zijn Summer Holiday.

0: Heel toepasselijk dit nummer in de zomermaanden, hè. Summer Holiday van Cliff Richard. En daarvoor konden we nog luisteren naar Roland II. En Roland II was eigenlijk de artiestennaam van een zekere Roland Wachtler. En het was een Duitse slagerzanger uit zijn liedje Monia uit 1967. En daarvoor hadden we nog Peter Law en zijn Lingering On. Voor de mensen die graag Freddie Quinn willen horen, ik heb goed nieuws. Ik heb hem vandaag ook meegebracht. En hij brengt voor jullie een mooi walsje, de Schneewalsa.
1: Endlich ist es nun soweit. Alle

De Schneewalser. Er zijn al zoveel uitvoeringen geweest van dit nummer, maar dit was de versie van niemand minder dan Freddie Quinn. We gaan weer een line dance op jullie loslaten en degene die dat gaan brengen, dat is de formatie Bandit. Games People Play.

Ja, het wordt veel gevraagd hè, als Van Desseltje moet gaan optreden in de verschillende dienstcentrums in Antwerpen en omstreken. En als ik dit opzet, dan ben ik zeker dat er heel wat mensen op de dansvloer komen om een line dance te placeren. Dat was het nummer Games People Play van Formatie Bandit. Het volgende nummer, dat is ook weer zo'n eentje dat we allemaal kunnen meezingen, is eentje uit de jaren 70-80. Ik zal het een keer opzoeken om de juiste informatie door te geven. In ieder geval, ik heb Peter Kent klaarstaan en het nummer is getiteld It's a Real Good Feeling. Een nummer dat we allemaal gaan herkennen.

konden we genieten van Peter Kent en zijn grote hit It's a Real Good Feeling. En ik heb het eventjes opgezocht dankzij Dr. Google en ik zat er niet ver naast hem, want het nummertje was oorspronkelijk uit 1980 en toen had hij deze hit te pakken. En tegenwoordig is hij niet meer bezig met zangcarrière, nee, tegenwoordig is hij een producer, deze Peter Kent, een Duitse man. Wat heb ik klaarstaan? Ah ja, we gaan nog eens een keer een goede swinger op jullie loslaten, niet te rap. Niet te traag, zo'n beetje ertussenin. Ik heb het over Fats Domino en zijn Jambalaya.

Jambalaya van Fats Domino. En we blijven even een beetje in hetzelfde sfeer hangen, want we hebben nu klaarstaan Lynn Anderson. En zij heeft het over de Rose Garden. Ook weer zo'n nummer waar we niet op kunnen blijven stilzitten.

Ja, dat zijn toch nummers die altijd nog altijd mogen gedraaid worden. Hè? Die nog altijd succes hebben op de dansvloer. Deze Lynn Anderson, I Never Promise You a Rose Garden. Ook heel veel succes heeft deze man, hè? Jo Valli. Het wordt tijd dat we deze nog een keer aan het woord gaan laten in ons programma. En hij brengt een hele mooie ode

Mooi is het leven, dat zong Jo Valli. We gaan stilletjes aan naar het einde van ons tweede gedeelte. Ja, jammer, jammer. Ja, die twee uurtjes zijn we al bijna goed voorbij gevlogen, maar geen paniek. Hè. Volgende week ben ik er ook weer wel opgenomen, maar ik zal zorgen voor goede muziek. We gaan nog een keer een goede boogie-woogie op jullie loslaten. En daar is Jive Bonnie verantwoordelijk voor, want zij brengen een hele leuke rock'n'roll medley. En het is getiteld Swing the Mood. MUZIEK

Ja, helemaal tot het einde. De Swing the Mood medley van Jive Bunny en de Master Mixes. En ik ben er zeker van, als je dit nummer zou meegedaan stemmen van begin tot het einde, dan ben je wel een paar calorietjes kwijt. Dan ben je een beetje verbrand, inderdaad. We gaan ons eerste gedeelte rustig afsluiten met een trage wals, oftewel een Boston in dansstermen. Ik ben er terug volgende week zondag tussen 6 en 8, maar ik ga het nog één keer herhalen. Het is geen bezoekprogramma. Nee, want volgende week ben ik ergens muziek aan het maken. Wil je meer informatie erover? Moet je mij maar even contacteren via Facebook of WhatsApp. En dan zal ik je wel zeggen waar je volgende week een dansje kan placeren. We gaan eruit met The Last Waltz, There Goes My Everything, een slow waltz medley. Tot volgende week. Dit was Van Dessel. Maak nog een fijne zondagavond van. Bye bye.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Over een uurtje spelen Spanje en Argentinië de finale van het WK voetbal. 82.000 mensen zijn erbij in het MetLife Stadium in New Jersey. Het is afwachten of het de eerste wereldbeker wordt voor Lamine Yamal met Spanje of de tweede op rij voor Messi met Argentinië. Voetbaljournalist Janko Beekman.
3: Ja, de match in de match. Hè. Lionel Messi tegen Lamine Yamal. Lionel Messi 39 ondertussen tegen ja, toch een beetje zijn troonopvolger bij Barcelona, Lamine Yamal. Die zegt, ja, heel symbolisch dat die twee het nu straks tegen elkaar opnemen. En dan ben ik wel zeer benieuwd wie zich uiteindelijk tot wereldkampioen zal kronen.
2: Prinses Elisabeth blijft het populairste lid van ons koningshuis. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. We geven haar gemiddeld een 7,3 op 10. Voor de helft van de Belgen mag ze de troon zelfs binnenkort al overnemen. Koningshuiskenner Eva Peters.
4: Het is toch wel opvallend dat veel mensen vinden dat ze al snel koningin mag worden. Maar ik heb toch niet het gevoel dat zij al staat te springen om nu koningin te worden. En ik denk ook niet dat koning Philip daar al klaar voor is. Ik denk dat hij nog liever wat langer op de troon wil blijven zitten.
2: Die geven we trouwens gemiddeld net geen 7 op 10. En 2 op de 3 Belgen vinden dat ons land een monarchie moet blijven. Al willen ze wel dat erop bespaard wordt. Oekraïne heeft verschillende Russische olieinstallaties aangevallen. Het was een reactie op de zware drone- en raketaanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen nacht. Oekraïne viel ook 3 Russische tankers aan op de Zwarte Zee, die deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Vanavond zijn er brede opklaringen. Later vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en ook wat warmer tot 25 graden.

De muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te houden.

De muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder met een bekje tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een ferme knuffelpartij te organiseren.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de muziekdoos op Radio Minerva. Als Sjilke aan de spreektoeter. Voor een B&B-programma. Dat wil zeggen braaf en bleefd. Als je ergens binnenkomt, die is je doet, je zegt hello, gelijk als René vroeger. En dan vrouwde, hoe is het? How do you do van Mouth en McNeil.

How do you do van Mouth en McNeil? Ik heb een beetje stress. Enfin, ik ben eigenlijk ook van de zenuwen. Ja, ik heb twee verzoekjes gehad. Maddie, die voor haarzelf en voor haar man een plaat. Dat zijn twee platen tegelijk. Chance dat ik twee platenspelers heb. Maar ik heb nog nooit zoveel volk tussen mijn luidsprekers gehad. Twee mensen die tegelijk luisteren. Gewoon er dan kapot. Beautiful Noise van Neil Diamond.

Beautiful Noise van Neil Diamond. Pas op, als ze een plaat aanvragen, dat hij twee voordelen. Ten eerste, weinig opzoekwerk. Ten tweede, je bent zeker dat er iemand luistert en het goed vindt. Enfin, Maddie, ga vroeg voor de Ronnie, My Way van Frank Sinatra. Ik heb dat gevonden. Tussen de regels lezen kan ik niet goed, hè. Oude man, die mag dus doen wat hij wil, op zijn manier. Dan is me zijn gat in de buiter gevallen. Maar dan heb ik er wel mee te doen. Want de laatste twee weken 35 graden en je moet dan heel de dag met je gat in de buiter zitten, zou niks van mij zijn.

My Way van Frank Sinatra. Maddie, na is het daarna, maar ik heb meer een probleem. Ga vroeg engelbewaarder van de veertakt. Lustert. Ik heb heel mijn computer uitgesnuffeld. Ik heb mijn appartement doorzocht, meubels weggetrokken, tapijten opgerold, zelfs mijn onderbroeken opengeploegd voor te zingen wat de leke daar niet in stak. Ik heb het niet, maar ik heb een plan B. Engelbewaarder van Marco Schuitman.

engelbewaarder van Marco Schuitman. Er zijn dus een hoop mensen die bakken geld geven om naar een festival te gaan. En als je nou een gelukkig huis hebt, dan heb je een festival der Liebe in een eigen kot. En dat kost niks. Een festival der Liebe van Jürgen Markus.

A man of action van Liz Reed. Je bent een man of action. Een man van de daad. En wel, dan gewoon ik een tip geven hoe dat je dat nog meer in de verf kunt zetten. En zo trees ik nog het er binnenke komt. Perste een fruitsapje. Bakte een spiegelaakje. Twee haakjes, dat keer kind ze drinkt. En dan zit er deze plotje op. Hot chocolate. You sexy thing. Die smelt gelijk een crème glace.

Uw sexy thing van hot chocolate. Dames, stel de ver, je een man of action in huis. Mannen deugen niet. Hij werd een beetje vrijpostig. Dan zouden kunnen zeggen, manneke, dimme, oude wien, want je bent met vuur aan het spelen. Nee, doet dat subtieler. Hang een rode flitslamp op een plafond. Zet die op en draai thuis leken. Red Light Spells Danger van Billy Ocean.

Dan take away the music van Tavares. Ik heb nog een plaat in de rubriek Schatten op Zolder. Can't give you anything but my love van de Stylistics.

0: give you anything van de stylistics. Ik heb nog een plaat van De Charmeur avant la lettre. Barry White. I'll do for you anything. En dan laat ik het nieuws voorlezen om de amusance op topniveau te brengen. Tot straks.
1: Nothing and nobody, baby, could ever take

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Rond deze tijd beginnen Spanje en Argentinië aan hun finale van het WK voetbal. 82.000 mensen zijn erbij in het MetLife Stadium in New York. Het is afwachten of het de eerste wereldbeker voor Lamine Yamal wordt met Spanje of de tweede op rij voor Lionel Messi met Argentinië. Voetbaljournalist Janko Peekman.
3: Ja, de match in de match. Hè. Lionel Messi tegen Lamine Yamal. Lionel Messi 39 ondertussen tegen ja, toch een beetje zijn troonopvolger bij Barcelona, Lamine Yamal. Die zegt, ja, heel symbolisch dat die twee het nu straks tegen elkaar opnemen. En dan ben ik wel zeer benieuwd wie zich uiteindelijk tot wereldkampioen zal kronen.
2: Gisteren was er al de kleine finale om de derde plaats. Die won Engeland met 4-6 van Frankrijk. Mbappé kon voor Frankrijk wel twee keer scoren. Hij is voorlopig topschutter met 10 punten. Twee meer dan Messi. In Blankenbergen in West-Vlaanderen is er een zware brand uitgebroken in een loods. De brandweer is massaal aanwezig en probeert het vuur te blussen. De loods staat wel geïsoleerd, dus het vuur kan al niet overslaan naar andere gebouwen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Voor de kust van Guyana in het noorden van Zuid-Amerika is een schip gekapseist. Het schip had een noodsignaal uitgestuurd toen het in de problemen kwam. Aan boord zaten 133 mensen. Volgens de lokale autoriteiten zijn 66 mensen nog vermist. De reddingsdiensten konden 67 mensen al redden, onder wie 15 kinderen. De zoek- en reddingsoperatie gaat volop verder. Vanavond zijn er brede opklaringen. Later vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselen bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en wat warmer tot 25 graden.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de muziekdoos op Radio Minerva. En we begonnen met de Viva España en Dolores door het orkest van James Last. Als je nog niet op de voetbal ziet, dan moet je de Spaanse sfeer toch niet missen. Hè? Ik heb nog een echte meezinger. Nee, je moet geen teksten van buiten leren. Gewoon tingelingeling. That's it.

was dan de Costa del Sol van de zangeres zonder naam. Dat is het verdeel van muziek, hè. Als je woogjes dicht doe, ik zet een plotje op, dan kan ik er wel vooral naartoe brengen. Zelfs naar de pampas. Je bent niet verplicht van dan een pamper te dragen, maar in gewoon kleren aan te lopen. I'll go where the music takes me. Jimmy James and the Vagabonds.

Love Really Hurts Without You van Billy Ocean. Ja, het is wel een betaand sinds dat je weg is. Mijn was zelf sorteren, mijn afwas doen, mijn voorbakken zelf buiten zetten. Dat begint allemaal dik maar een vrekkel te hangen. Zou er niet terugkomen? Zoals goede muziek voor haar draaien. Your Song van Billy Paul.

Nieuw van Ray Goodman en Brown. Ik heb nog een schoon instrumentaal popzweerderken. Soul Cha Cha van Van McGoy.

Non-stop dance van de Gibson Brothers. Dat is hoe het soort muziek dat mijn collega Danny van Tichelen draait elke donderdagavond. Als je wat verveelt, dat is de place to be. Wat zegt u? Dat kan niet al het eind lopen. Nee, want om 3 minuten verder, 12, dan draait hij het desleken. Gotta go home van Boney M. Dat is een vriendelijke manier om te zeggen, doden we frak aan en mocht dat gebouwd zijn.

It's raining men van de Weather Girls. Dames, stel de ver. Er vallen heel grote hagelbollen. Ja, maar stel de ver dat er ineens allemaal mannen uit de lucht vallen. En je kunt er zo wie een pakken. En dan begint het te zingen, gonna get along without you. Oh nee, want je neemt de mijne roos.

Tausend Träume weit von Anna Maria Zimmermann. Ja, en na die duizendsten droom, gaat die in een zetel zitten, met een kopje champeter, en gemokt een balaansoep, en dan begint automatisch te zingen, je hebt me duizendmaal bedrogen.

Je hebt me 1000 maal belogen van Laura Lin. Ik heb nog 1 plaat. Nee, niet hevig. Rustig en traag. Nice and Slow van Jess Green. Lieve meisjes, sterke jongens, 1001 maal dank voor het luisteren. Tot woensdagavond 10 uur voor de Nachtwacht.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Blankenberge in West-Vlaanderen is een zware brand uitgebroken in een loods. De brandweer is massaal aanwezig en probeert het vuur te blussen. De loods staat wel geïsoleerd, dus het vuur kan al niet overslaan naar andere gebouwen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. 2 op de 3 Belgen vinden dat ons land een monarchie moet blijven. Blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN in aanloop naar de nationale feestdag dinsdag. Al willen de meesten wel dat er minder geld naar het koningshuis gaat. Koning Philippe scoort trouwens elk jaar wat beter bij de Belgen. We geven hem nu gemiddeld net geen 7 op 10. 3 jaar geleden was dat nog 5,9 op 10. Koningshuiskenner Eva Peters.
3: Het valt op dat de koning nu eigenlijk meer eigen accenten durft leggen. Zo is hij bijvoorbeeld naar de gevangenis van Antwerpen gegaan, waar mensen op de grond moeten slapen. En hij gaf daar een duidelijke boodschap ook aan de politici. Pak dit probleem aan. Zo heeft hij ook een handelsmissie in eigen land georganiseerd. En die initiatieven die worden duidelijk geapprecieerd.
2: Het populairste lid van ons koningshuis blijft wel kroonprinses Elisabeth. Het eerste weekend van dancefestival Tomorrowland is tot nu toe rustig verlopen. Dat laat de organisatie weten. Het is vandaag de laatste dag van het eerste weekend. Journaliste Demi van den Ede.
4: Natuurlijk, met die brand van vorig jaar in het achterhoofd is alles rustig. Maar ook de politie zegt het. Er is ongeveer evenveel gecontroleerd op drugs. Want Tomorrowland wordt nog altijd een beetje geassocieerd met druggebruik. Maar er zijn minder mensen betrapt op het bezit ervan. Ook in de medische hulpposten ongeveer 1% van alle interventies daar omwille van te veel alcohol of te veel drugs.
2: En door de droogte mocht de organisatie ook geen vuurwerk afsteken. Het is nog afwachten of dat volgend weekend wel mag. De organisatie verwacht woensdag duidelijkheid erover. Voor de kust van Guyana in het noorden van Zuid-Amerika is een schip gekapseist. Het schip had een noodsignaal uitgestuurd toen het in de problemen kwam. Aan boord zaten 133 mensen. Volgens de lokale autoriteiten zijn 66 mensen nog vermist. De reddingsdiensten konden 67 mensen redden, onder wie 15 kinderen. De zoek- en reddingsoperatie gaat volop verder. En in Peru zijn nu al 5 doden geteld na een aardbeving gisteravond. Die had een kracht van 5,1, dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. 21 andere mensen raakten gewond en bijna 50 huizen zijn verwoest. Het is nog niet duidelijk of er mensen vermist zijn. Vanavond zijn er brede opklaringen. Later vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en ook wat warmer tot 25 graden.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bij de zware loodsbrand in Blankenbergen in West-Vlaanderen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat laat de burgemeester weten. De brand brak eerder vanavond uit in een loods in een weiland. Het dak is intussen volledig ingestort en dat bevat asbest. De brandweer bekijkt nu waar die asbestteeltjes zijn vrijgekomen, want er zijn heel wat campings en woningen in de buurt. Mensen die in de omgeving wonen moeten hun ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De Verenigde Staten willen hun aanvallen op Iran de komende dagen opvoeren. Dat bevestigen bronnen binnen de veiligheidsdiensten aan de Israëlische openbare omroep. De VS heeft Israël gevraagd om zich afzijdig te houden bij die nieuwe aanvallen. De laatste dagen lopen de spanningen tussen de VS en Iran weer hoog op. Vrijdag kwamen nog twee Amerikaanse soldaten om het leven bij een Iraanse aanval op een Amerikaans doelwit in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist. En het eerste weekend van Dance Festival Tomorrowland is tot nu toe al rustig verlopen, dat laat de organisatie weten. Het is vandaag de laatste dag van dat eerste weekend. Journaliste Demi van den Neden.
3: Natuurlijk, met die brand van vorig jaar in het achterhoofd is alles rustig. Maar ook de politie zegt het. Er is ongeveer evenveel gecontroleerd op drugs, want Tomorrowland wordt nog altijd een beetje geassocieerd met druggebruik. Maar er zijn minder mensen betrapt op het bezit ervan. Ook in de medische hulppost ongeveer 1% van alle interventies daar omwille van te veel alcohol of te veel drugs.
2: En door de droogte mocht de organisatie geen vuurwerk afsteken. Het is nog afwachten of dat volgend weekend wel mag. De organisatie verwacht woensdag meer duidelijkheid. Vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselen bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en wat warmer tot 25 graden.
4: Give the best you've got to give now. Charge. Live the way you'd like to live now. Charge. Open up a brand new scene. Wow. Charge.
5: De platenkast Late Night. Een programma van Leo Duurzaak.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bij de zware loodsbrand in Blankenbergen in West-Vlaanderen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat laat de burgemeester weten. De brand brak eerder vanavond uit in een loods in een weiland. Het dak is intussen ingestort en het bevat asbest. De brandweer bekijkt nu waar die asbestdeeltjes zijn vrijgekomen, want er zijn heel wat campings en woningen in de buurt. Mensen die in de omgeving wonen moeten hun ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. En in het zuiden van Frankrijk zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken door de hitte en droogte daar. Er is nu een brand op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. 180 hectare werd er in minder dan 2 uur tijd verwoest. Er is ook schade aan verschillende woningen en 150 mensen werden geëvacueerd. Ook op Corsica breiden natuurbranden zich verder uit. Meer dan 150 brandweerlieden proberen het te bestrijden. En de beruchte halftime show op het WK voetbal in New York heeft dan toch een klein half uur geduurd. Normaal duurt de rust van een voetbalwedstrijd maar een kwartier. De FIFA meldde na alle kritiek dat de halftime show maar 17 minuten zou duren. Maar het werden er dus een dikke 27. Het was de eerste keer dat er zo'n halftime show was tijdens de finale van een WK voetbal. We kennen die show van tijdens de Super Bowl, de American Football Finale in de VS. De WK-finale nu startte ook al 6 minuten te laat. Vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en wat warmer tot 25 graden.